Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello. Really? Music that matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. De VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt nieuwszender CNN op basis van een Amerikaanse bron. Het zou gaan om een locatie die een bedreiging vormde voor het Amerikaanse leger. Iraanse media melden onder meer explosies bij een belangrijke havenstad in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten zouden ook Iraanse drones hebben onderschept. Ook in Kuwait ging het luchtalarm af. In de Kamer is er nog tot na middernacht gedebatteerd over de pensioenhervorming van de federale regering. Eerder op de dag werd er ook al gepraat over de centenindex. Journalist Timmy van Diepen legt uit.
3: Dat betekent dat mensen die wat meer verdienen, dus boven de 4000 euro bruto, dat die boven dat bedrag geen volledige indexering meer van hun loon zouden krijgen. Dus vanaf de volgende keer dat de index opnieuw omhoog gaat en dat er eigenlijk een automatische verhoging van die loon komt, dan wordt dat met 2% verminderd. Toch zeker de mensen die wat meer verdienen gaan het voelen in hun portefeuille.
2: Het debat hervat deze ochtend. Daarna wordt de pensioenhervorming en de centenindex normaal gezien goedgekeurd. En het Engelse Crystal Palace heeft de Conference League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel kort na de rust. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace en dat in hun eerste seizoen in Europa. Eerder dit jaar wonnen ze ook al de FA Cup en het Community Shield. Het wordt een zomerse dag met maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer. Mogelijk wordt het opnieuw een tropische dag bij zo'n 32 graden. Het weekend stijgt de kans op buien. Die kunnen dan ook onweerachtig zijn. Maxima tot 25 graden. Music matters.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, maar het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
6: Knaldi.
7: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Vakantiegelddeals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.

0: Gent. Klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmak en Nina der Waal.
1: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
2: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
5: Immoscoopman!
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
9: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
10: Ja, mocht dat niet misschien?
9: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
10: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
11: Bepat.
2: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
13: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht ze.
9: Rustig,
4: Sian. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
9: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
13: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
9: Ja, ja, zeker dat.
2: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
14: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
15: Knaldi!
16: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
17: Check de promo.
16: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
18: We'll be right back.

0: Vrouwies.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
2: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is
3: wow!
2: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
3: wow!
2: Van Vibra.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 7 uur.
6: Goedemorgen. Minder dan een derde van de Belgen steunt de centenindex van de federale regering. Dat blijkt uit opinieonderzoek De Stemming van onder meer De Standaard. Ook de BTW-hervorming die op tafel ligt, wordt massaal afgewezen. Voor maatregelen zoals strengere controles op langdurig zieken en de uitbreiding van de flexijobs is er wel steun. Vandaag stemt de Kamer trouwens over die centenindex. In de Kamer werd er daarover tot na middernacht gedebatteerd, journalist Timmy van Diepen.
7: Dat betekent dat mensen die wat meer verdienen, dus boven de €4000 bruto, dat die boven dat bedrag geen volledige indexering meer van hun loon zouden krijgen. Dus vanaf de volgende keer dat de index opnieuw omhoog gaat en dat er eigenlijk een automatische verhoging van die loon komt, dan wordt dat met 2% verminderd. Ook zeker de mensen die wat meer verdienen gaan het voelen in hun portefeuille.
6: Het debat hervat deze ochtend. Daarna wordt de pensioenhervorming en ook de centenindex normaal gezien goedgekeurd. De autopsie op het lichaam van de bestuurder van het dodelijke ongeval in Buggenhout dinsdag leverde niets op. Het blijft dus onduidelijk waarom de man met een minibusje door een gesloten overweg reed. Het parket onderzoekt dat verder met getuigen en camerabeelden. Het is ook nog wachten op het resultaat van het toxicologisch onderzoek. Bij het ongeval zijn 4 mensen overleden, de bestuurder, een begeleider en 2 kinderen. Kroonprinses Elisabeth heeft voor het eerst een exclusief interview gegeven over haar toekomstplannen en haar tijd in de VS. Daar studeert ze vandaag af aan de prestigieuze Universiteit van Harvard. HLN royalty-journalist Wim de Handschutter kon haar spreken over haar studentenleven, de kansen en opofferingen als kroonprinses en de band met haar familie.
8: Zoals hier gewoon Elisabeth, een jonge vrouw van 24 die heel hard studeerde, maar ook plezier maakte met vrienden, uitging met hen. En ze was niet altijd de perfecte, meest gedisciplineerde studenten, zegt ze zelf. Juist omdat ze niet enkel in de bibliotheek studeerde en ook een leven buiten de universiteit had. Ze sportte ook veel, samen met haar vrienden. Ze zat in een hardloopclub.
6: Het is niet duidelijk wat kroonprinses Elisabeth nu zal doen. Mogelijk volgt ze nog een stage of doet ze aan vrijwilligerswerk om zich daarna voor te bereiden op haar rol als koningin. In de oorlog in het Midden-Oosten meldt Iran dat het een Amerikaanse luchtmachtbasis heeft aangevallen. Het was een reactie op Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht. De VS zou daarbij een belangrijke haven in de straat van Hormuz hebben gebombardeerd. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt ook dat elke nieuwe aanval van de VS nog zwaardere aanvallen zal uitlokken. Het is niet duidelijk wat dit nu betekent voor het vredesoverleg. En het Engelse Crystal Palace heeft de Conference League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel kort na de rust. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace. En dat in hun eerste seizoen in Europa. In 1 jaar tijd wonnen ze zo 3 bekers, zo ook de FA Cup en het Community Shield. Het wordt een zomerse dag met maximaal tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer. Mogelijk wordt het opnieuw een tropische dag bij zo'n 32 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Die kunnen ook onweerachtig zijn. Maximaal tot 25 graden.
9: Jongens toch, niet te geloven. 3 over 7 en nu al...
10: Thomas en Sien.
9: Mijn brein totaal gebarsten, want inzicht van Sien in deze hitte. Mannen koelen af, vrouwen warmen op.
11: S'nachts, hè?
9: S'nachts, hè? Ja.
11: S'nachts.
9: Voor alle duidelijkheid.
11: Ja.
9: Alle antwoorden volgen. Music.

0: stopt niet, gast. Het stopt echt niet. Amper 7 over 7 en ze blijven komen, de quotes, daarnet geleverd door Sien. Ik ben het liefst naakt onder mijn kleren. Geniaal. Werkelijk geniaal. Ja, het belooft alweer een bloedhete dag te worden boven de 30 graden. Ik stuur straks een foto van mijn dagelijks zweet in een flesje, zegt Vincent. Dank u wel. Vincent of Vincent, het is gelijk alsof dat we het gehad hebben. Dank u wel. Vandaag wel in de krant 6 super handige tips om toch goed te slapen 's nachts bij superhoge temperaturen zoals nu. Cynisch aan het hele ding is dat het meteen ook achter de paywall is gestoken. Dus dat is mooi. Het eerste wat mij opvalt, dus het enige wat ik er ook over weet, is dat je beter niet naakt kan slapen.
1: Ik ben achter die paywall geraakt.
0: Oké, okay, ja. Het was te pijzen dat dat jou was gelukt. Zonder verdere kosten dan?
1: Dat is inderdaad goed meegevallen. Dat is mij gelukt.
0: Okay.
1: Maar je mag inderdaad niet... Of je mag, je doet wat je wilt. Maar je slaapt best niet naakt, omdat je spieren dan sneller afkoelen. En zeker als je doorbloeding niet optimaal is, dan kan je wakker schieten door beenkrampen of andere krampen. En dan slaapt je gewoon niet zo vast. Dan.
0: Nee, maar goed, ondertussen is dat misschien een kleiner probleem ten opzichte van het levensbedreigende hitte in je bed. Dan neem ik er graag wat spierkrampen bij. Dus waarom mag je dan geen kleren dan, of zijn er andere gouden tips achter die paywall die kunnen dienen?
1: Absoluut. Je kussensloop op voorhand eventjes in de koelkast leggen.
0: Ja.
1: Maar ja.
0: Dat duurt zeker 3 minuten voordat die weer op temperatuur is dan. Dat is mooi.
1: Korte lauwe douche nemen.
0: Ja,
1: niet
0: inderdaad.
1: Te lang, hè?
0: Echt
1: en ook niet te koud.
0: Niet te koud. Dat is eigenlijk ook heel jammer dat je dan zo lauw moet gaan douchen. Ja. Maar het helpt wel het beste, klopt wel. Ja.
1: En ban de kolencentrale. Dus ban je partner.
0: Ah ja, dat ban je partner.
1: Ja, of toch dus lig er zo ver mogelijk van weg.
0: Nu, je hebt daarnet ook wel iets treffends gezegd waar ik niet van op de hoogte was. Dus vrouwen... mannen koelen af. Ja, desnachts dan. En vrouwen warmen geleidelijk aan op tot echt ziekelijke temperaturen.
1: Dat is totaal niet wetenschappelijk bewezen of zo, maar dat is gewoon mijn
0: empirisch
1: ervaring.
0: Onderzoek,
1: empirisch onderzoek. En ik heb dat al vaak gemerkt.
0: Ik heb dat bij mijn vrouw ook gemerkt.
1: Ah, voilà.
0: Dat is echt hilarisch hoe warm die kan worden.
1: Ieder
0: maar die
1: ons.
0: Vindt dat dus echt niet levensbedreigend, terwijl alles er blijk van heeft van dit kan niet meer gezond zijn, zo warm. Dat is echt...
1: Exact hetzelfde bij mij.
0: Ja. Ja. Oké.
1: Okay. Dus ik denk, aangezien we 2 voorbeelden hebben, dat we dat toch kunnen doortrekken naar iedereen.
0: We kunnen verder. Ik onthoud ook vooral dat jij het liefst naakt bent onder je kleren.
1: Ja. Jij?
0: Ik ook. Wat dat betreft komen we zeker overeen. En ik wil wel nog een tip geven die ik wel eens toepas. En dat is echt wel voor de liefhebbers dan.
1: Ja?
0: We nemen een grote badhanddoek. We maken die daarom niet mestnat, maar toch wel aan de klammige kant onder de douche. Mocht die een beetje te nat zijn, wring je die uit.
1: Ja.
0: En dan leg je dat helemaal haaks op het onderzoek van HLN natuurlijk, maar naakt over je naakte lichaam. En dan krijg je een soort van supergoedkoop airco-effect. En dan hangt er tegen 's morgens wel wat lage mist in je slaapkamer, dat wel. Maar het helpt. Okay. Het geeft echt verkoeling. Dus als er nog vragen of tips of antwoorden zijn, zeer graag via de Willy app. Dank u. Ik ben het liefst naakt onder mijn kleren. Ik heb daar de ganse dag voor nodig om dat plek te geven. Ongelooflijk. Vers schrijvend inzicht. Ja. Zeer mooi.
1: Ik denk dat dat herkenbaar is voor veel mensen.
0: Ik denk het wel. Dat je daar niet alleen in staat. Allee. Verfrissende song, net op tijd. Hippie! Bowie's Pressure.

0: Bowie Spreadshire van Higby. Jongens, jongens, jongens, aan tips geen gebrek om warme nachten te overleven. Dankjewel aan de vele Willys die mooie suggesties hebben gestuurd. Om af te koelen moet je natte katoenen kousen aantrekken voor het slapen. Dankjewel, Pieter Jan. Mooie tip. Sonja verblijdt ons met iets te veel inzichten naar een vestimentair plunje desnachts. Maar ik lees het toch maar even voor. Goedemorgen. Mijn slapen is echt wel zeer goed. Prettig, Sonja, voor jou. Met pyjama, tussen haakjes voor de details, fluweel, short en top. Maar ik heb gewoon een ventilator op mijn kamer. En mijn voeten en mijn benen, die heeft ze ook. En ze heeft goed geslapen, dus dat is eigenlijk heel mooi. Nele heeft een heel mooie tip voor zij die nog niet het budget hebben besteed aan een peperdure airco-installatie. Die kan je heel handig zelf maken. Je vriest een bak water in tot een mooi massief ijsblok. Je zet dat blok achter de ventilator en dan krijg je gekoelde wind.
1: Voilà. Dat is waar.
0: Dat is super. Ja. En dat gaat over je lichaam heen. Tentje of hangmat in de tuin. Lekker buiten slapen. Heb ik ook nog vaak gedaan, Bjorn. Dat is eigenlijk heel plezant. Moet ik toegeven. Er was dus gisteren een ander fenomeen. Eigenlijk het diametraal tegenovergestelde van wat wel eens de donkelflauwte wordt genoemd.
1: Ja, maar eigenlijk hetzelfde, hè?
0: Het is hetzelfde, maar het zijn andere omstandigheden. Donkelflauwte krijg je als er te weinig wind is.
1: En geen zon is.
0: En geen zon.
1: In de winter meestal.
0: In de winter. Ja. Nu, in de zomer, heb je dus de koelkrachtcrisis. Klinkt dramatisch. En dat is het ook. Het is donker, dus dan is er geen zonne-energie meer. En dan krijg je energiepiek, omdat iedereen vrolijk zijn airco laat snorren. Voilà.
1: Maar dat is vooral op dagen natuurlijk dat het zo heet is. Hè? Ja. Dan heb je die crisis dus. Ja. En zeker rond 8:30 deze dagen stijgt de energieprijs naar €445 per megawattuur. Dus dat is echt heel duur.
0: Ja,
1: dat is
0: inderdaad. Dus,
1: overdag dan veel te veel en dan vanaf de zon onder is veel te weinig door al die airco's die draaien.
0: Het is allemaal iets, Sessien.
1: Ja,
0: het is allemaal iets.
1: Dat is zo.
0: Waar ga jij voor de natte sokken?
1: Nee, dat lijkt me echt de verschrikkelijkste tip.
0: Ik kan
1: echt niet zo goed kousen verdragen in mijn bed.
0: Nee.
1: Maar kijk, ik ben heel specifiek wat klederdracht.
0: Ik merk het. Dus je bent het liefst... Hoe was het ook weer? Je hebt liefst onder jouw... Je bent liefst naakt onder jouw kleren, dat weten we al. Maar verder...
1: Ja, ik ga daar niet over uitweiden.
0: Nee, toch niet?
1: Het is heel veel ook.
0: Je draagt heel veel kleren als het zo warm is.
1: Ja,
0: heel bijzonder.
1: Maar kijk.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ik heb nog een kleine tip. Nu net bedacht, doe ermee wat je wil. Je kan wel je moonboots van de zolder halen. Daar vrieselementen in steken en die over je voeten schuiven. Klein idee, gratis, geen dank. Dank u. Voilà, nog vragen. Hou ze voor jezelf. Dank u wel. Ik ben zo benieuwd wat je allemaal aantrekt s'nachts, maar goed, enfin, een harnas, zit dat erbij? Nee, zo'n ding om een bijenkorf mee te openen? Nee, niet zo.

0: Billy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Cooks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be.
1: Willy, music matters.
2: Voilà, c'est. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
3: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
4: Mm-mm, daar straks al een melding gehad van HLN.
3: Amai, die zijn snel.
5: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
6: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
7: Oh, wauw. Oh.
8: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
7: Wow.
8: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
9: Yuzu.
8: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
7: En voor mijn pensioen?
11: Tweede of derde pijler, juffrouw?
7: Wat lief?
11: En hebt u een VAPZ?
7: Wat?
11: Wat is een VAPZ, juffrouw?
7: Ik weet niet.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
12: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. We gaan dat...
10: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
13: 3, 2, 1.
14: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
15: Sorteren kan je zo meteen.
16: Samen er iets moois van bakken? Dat is...
17: Wow!
16: Van Vibra. Van klungelen met deeg tot...
18: Oh, maar dit is het lekkerste ooit.
16: Dat is toch echt wel...
17: Wow!
16: Ga voor een feestje dat eruit springt naar Vibra. Nu een springvorm voor maar €4,99. Dat is...
18: Wow!
16: Van Vibra.
19: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
20: Thomas en Sien.

0: On the Rocks kan ook helpen als het warm is natuurlijk. Rocks van Primal Scream. Ik draag soms een zwarte leren jas als het te heet is om te slapen. Dat is goed, Wim. Dat is heel goed. Blij dat jij het doet. Malien Kolder. Toch ook een lifehack. Je hebt dat frisse metaal en tegelijkertijd ook een beetje een verzwaringsdeken.
1: Ah, ja, ja, ja, ja.
0: Alles in één eigenlijk. Ik heb het gevoel dat we ongeveer aan het einde van het spectrum van de tips zijn.
1: Ja, we zijn rond.
0: We zijn rond. Ja. Kan er nog eentje eventueel aan toevoegen. Dat is een lekker fris pintje gaan drinken.
1: Dus ondertussen wel geweten dat alcohol niet per se het beste slaapmiddel is.
0: Het is misschien wel vroeg om het erover te hebben. Ja. Maar het is wel een schitterende brug naar het feit dat de beste Stella Tapster van ons land nu ook een naam heeft gekregen. Het betreft de 45-jarige Gilles Broos van het Volkscafé Het Kapiteintje in Blankenbergen. Nooit geweest? Jij wel, Sien?
1: Nee.
0: Oké. Okay. Nee. Maar zij heeft dus gewonnen. Etappe werd beoordeeld op 5 stappen. Ik overloop en hopelijk overleef ze ook kort.
1: Ja.
0: Reinigen. Der glas.
1: Ja.
0: En het spoelen natuurlijk ook van het glas, heel belangrijk.
1: Het moet een nat glas zijn, toch? Voor
0: ja, ja, dus eerst in de bak pakken, dan koud water en dan even goed spoelen voordat je gaat tappen. Dan puntje 3, puntje 2, de opoffering. Ik weet niet wat dat is. Het feit dat je het niet zelf mag leegdrinken.
1: Of zelf al van elk pintje eens proeven.
0: Of gewoon echt raadloos onder de kraan gaan hangen. Daartussen niet doen. Ja. Dus de opoffering is daar dan. Het tappen zelf, uiteraard niet te vergeten.
1: Okay.
0: Het afschuimen.
1: Met zo'n soort mesje zo, hè?
0: Ja, zo. Vlot en zo tonk. En nog even. Wat ik dan doe, is ook nog even dopen in de gewone koud water.
1: Ah ja, zo doop,
0: En dan op het bierveldje, voilà.
1: Ja.
0: En dan natuurlijk, uiteraard, de presentatie. Dus liefst niet ondersteboven afgeven.
1: Nee. Eetbaar bloemetje eventueel.
0: Ja, dat kan ook.
1: Op het schuimkraagje.
0: Of ook leuk zo suikerkristalletjes op het randje. Zo toch wel jaren 80 cocktail en daar dan een pesh bij met daarin tonijn. Natuurlijk, smakelijk.

0: maar ik ben blij dat we eruit zijn. De Spike Island van Pulp, maar één stap in het volmaakte tapproces van de pint. Want ja, daar hebben we het over op dit uur om 19:30 morgens. Dat heeft alles te maken met dat de beste tapster van het land is bekend. Dus de 45-jarige Gilles Broos van het Volkscafé Het Kapiteintje in Blankenbergen. In het volledige stappenplan van het tappen van de perfecte pint was er één ding ons een beetje onduidelijk, althans mij. De fase van de opoffering heeft blijkbaar niets te maken met het feit meteen na het tappen die pint recht in je eigen schedel niet
1: te
0: mogen gieten. Dat is het niet. Het is de fase waarin je dus heel even de tapkraan laat lopen dat het schuim weg is en dan je glas eronder mikt. Ja. Eigenlijk het verlies op het vat, de opoffering van het kleine scheutje bier dat telkens dan verloren gaat.
1: Om een beter pintje te krijgen.
0: Om een betere pint. Dus het eerste kwakje dat uit de tap komt, niet in het glas doen, zo vat Thomas het samen. Voilà, dankjewel. Ja, zeer mooi. Verder is het dus ruim 19:30 en het is donderdag 29 mei.
1: 28 mei?
0: 28 dat mei voor de vrienden, ik neem 29 mei. Ja. Maar het is eigenlijk 28 mei, klopt. Ja.
1: En dat was in 1982 de dag waarop het achtste en laatste studioalbum van Roxy Music uitkwam. Avalon heet dat album. Werd opgenomen tussen 81 en 82 op de Bahamas.
0: Ja.
1: Oh, wel ja, waarom niet?
0: Waarom
1: misschien
0: niet?
1: Af en toe een fris pintje tussendoor.
0: Zeker, man. En een beetje opofferen.
1: Een beetje opoffering. Het is tot en met vandaag het laatste album van de band gebleven. Nochtans hebben ze nog heel lang daarna nog heel veel getoerd, maar nooit meer met nieuwe muziek. Het is uiteindelijk het meest succesvolle album gebleken van Roxy Music. In het begin bleef het succes een beetje uit, vooral in de VS. Maar uiteindelijk is het toch het meest verkochte album geworden. Meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht, platina behaald. En heeft natuurlijk fantastische songs. Take a Chance With Me, More Than This.
0: Avalon
1: zelf.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Dat is echt een meesterwerk. Laten we daar gewoon eerlijk over zijn.
1: Ja.
0: Echt keihard Willy album 500 materiaal.
1: Ken je het genre waarin het album zich situeert? Ik had er nog nooit van gehoord.
0: Ik dacht dat popmuziek werd genoemd.
1: Sophistipop.
0: Ah, Sophistipop. Ja, dat is pop voor gevorderden. Ja. Dat is niet van Oekli-Dokli trekken aan mijn vinger en de Crazy Frog. Dat is pop door mensen die mooi muziek kunnen maken.
1: Maar ik had het genre nog nooit gehoord.
0: Ik ook niet. Maar ik geef dat dan toch maar graag een uitleg bij. Pop voor chique mensen. Dat is gesofisticeerde pop.
1: Omdat jij dat zo goed vindt ook. Dat...
0: Ik vind dat fantastisch. Ja. Ik zeg het aan.
1: Pop voor chique mensen.
0: Ja, of ze voor moeilijk doen en Steely Dan en zo. Dat vind ik allemaal fantastisch. Hè. Maar kijk eens hier. Roxy Music, Avalon.

0: zeker, Bart. Dat moet benoemd worden. Dat is papaatjesmuziek. Roxy Music, klopt. Maar er zijn ook mamaatjes met goede smaak natuurlijk. Zeker wel. Steve merkt ook op, door de grote aanhang met die band zijn er toch ook heel veel cafés die de naam dragen. Nu de Roxy, het zal wel zijn. Joe Roxy, nog niet eens meegerekend, de grote dichter.
1: Het album stond op 311 in de Willy Album 500. Dus dat album heb je al gekregen, maar er zal wellicht... Ah, nee. Op 168 stond Flesh and Blood van Roxy Music. Dus
0: ook
1: dat is
0: een mooi
1: ook
0: plaat.
1: Al gepasseerd.
0: Jawel, jawel.
1: En dan is het... alles van Roxy Music is er door. Want op 424 For Your Pleasure. Maar kijk, andere albums komen er straks. Hè?
0: Zeker wel. Zeker. Verder is dit wel het uitgelezen moment om de thermos van Willy te pakken te krijgen. Ik weet, het zijn warme dagen, maar je kan die thermos ook gerust vullen met ijsgekoeld water. En die vervolgens te rusten leggen in je zweterige bilspleet. Het is maar een suggestie. Thermos sturen dus, vrienden. Nu het nog kan, via de Willy-app. Anders is het totaal zinloos. Veel succes.
2: Dank je wel. Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmak en Nina Derwaal.
3: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
4: Kat, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
5: Kijk eens in mijn jas.
4: En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
6: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard. En lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
7: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
8: Vakantiegelddeals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
9: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
10: Thomas en Sien.

0: is zover. Belangrijk moment voor zij die de thermos van Willy willen te pakken krijgen om daar dan iets heet of desnoods iets koud ook in te gieten deze dagen. Kan allemaal. Het zal of Dieter of Ken zijn. Goedemorgen. Dag Dieter.
1: Goedemorgen Thomas, Sassin.
0: Je zit in de wagen Dieter, dat hoor ik. Gaat een beetje vlot.
1: Dat klopt. Wat is precies een knuffelmomentje op die 40.
0: Je ziet het positief.
2: Dat is echt
0: mooi.
2: De mooiste beschrijving ooit van een file.
0: Kijk, het hartje van Sien meteen gestolen. Dag Ken, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Jij bent nog niet in de file beland. Nee, ik hoor het gezinsgeluk om je heen.
3: Ik zit in een ander soort file met de kindjes thuis nog uit aan staan.
0: Ik hoor het.
2: Ze klinken nog heel jong, Ken. Hoe oud zijn ze?
3: We zijn 3 en een. Ja, 1,
0: hebben
3: we bijna 2.
0: Amai, heerlijke leeftijd.
2: Tropenjaren.
0: Fantastisch. Ken, je hebt sowieso al 2,5 euro verdiend. Dat is de buit die we samen splitten. Omdat ik toen ik daar net klaar hing, wel degelijk heb gevraagd van ben jij de Ken van Barbie? En ik daarvoor 5 euro van Sien krijg. Ik deel dat met heel veel plezier met jou, Ken. Maar voor de rest zal het vooral van jullie afhangen. Dadelijk is er een band of artiest die nog niet bepaald wakker is te noemen, zodra je denkt te weten de welke het is, roep je eigen naam. Is het juist, dan win je de thermos. Is het fout, dan gaat hij naar de tegenpartij. En de verliezer wint een pet. Als niemand piept, dan wint niemand iets. Is goed. Dieter en Ken.
1: Alright.
0: Hier gaan we.
4: Papa.
0: Papa moet zich concentreren. Shh. Dit is vandaag de opgave. Opa is daar denk ik ook. Maar wat fijn. Ken, ben je
2: Let's
0: klaar?
2: Go.
0: Ja, oké.
2: En Dieter?
1: Ja.
0: Op.
1: Ja.

0: natuurlijk.
1: Echt doodsreutels langs alle kanten. Oh, my. Ken, ja.
0: Het kan niet anders dan dat jij het weet, Ken, want ze lopen rond bij jou.
1: Ah ja. Zwaar. Zwaar.
2: Ja, het is een grokje, maar ja. Ik zou de scabs...
0: Ken!
1: Doe je nu! En nog zo'n gouden tip gekregen.
0: De kids!
1: Het waren de kids, Ken. Het waren keihard de kids. Ja, kijk. Ja, betekent dat Dieter de thermos wint vandaag. Dus gefeliciteerd, Dieter. Ken, hopelijk ben je ook blij met een pet. Kan van pas komen in hete tijden.
2: Ja, zeker wel.
1: Voor je beiden een fijne dag. Dag, Ken. Dag, Dieter.
2: Dag.
1: Bye-bye. Dit zijn de kids.

There Will Be The Next Time van The Kids. Dat was de band die we zochten en die nog niet bepaald wakker was te noemen. Dadelijk het nieuws van 8, maar eerst nog deze. En zometeen misschien de meest verkoelende plaats die we vandaag gaan draaien. Red Hot Chili Peppers, dat wel, maar wel met snel.

0: I Won't. With You and Your Planet. Disco, uitroepteken van Zita Swoon. Ja.
1: Uitroepteken.
0: Ja, maar dat stond erbij.
1: Said no one ever.
0: Net gedaan. Net gedaan. Hier voor Bram nog vandaag.

0: verkoelende liederen van Red Hot Chili Peppers, dankjewel. Er is één beeld in de krant, en dan wil ik dan misschien straks net niet van acht even over hebben, maar dat raakt me echt tot in het diepst van mijn vezels. Ik vind dat een ontzettend ontroerend beeld in alle kranten vandaag. Dit helemaal terzijde. Verder.
1: Om 8:30 spelen wij opnieuw een Willy Album 500 Battle. Want vandaag beginnen we om 10:00 opnieuw verder af te tellen. We zitten aan nummer 100 vandaag. Dus mochten Thomas en ik al eens kijken tussen 100 en 50, dan begin je toch wel echt aan de albums der albums te komen.
0: Ja,
1: de
0: dat zijn echt
1: iconische albums.
0: De diamanten in de lijst. En wacht, maar ik ben even, want het is een soort van battle tussen de keuzes die Sien maakt en degene die ik heb gemaakt tot dusver. Maar ik ben niet zo met scores bezig. Dus wat was het tussen?
1: 5-2 voor jou.
0: Voor mij was
1: dus
0: het.
1: Dus ik kan inderdaad niet meer winnen.
0: Nee, inderdaad.
1: Statistisch gezien is dat onmogelijk.
0: Dat is eigenlijk totaal onmogelijk.
1: Maar dus wij pikken er al onze favoriet van vandaag uit. Ja. Die we dan vandaag een extra draaibeurt geven, zometeen. Dus het zal kiezen worden tussen jou of mijn favoriet.
0: Ja. Dus we zien wel. Ja. Eerst het nieuws van 8.
2: Willy presents Rock Olme. Het best bewaarde geheim van de Kempen. Op 24 en 25 juli. Met onder meer.

0: Goose, The Haunted Youth, The Sheila Divine en Stone. Tickets en info, rockholmen.be. Willy, Music Matters.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue, dat kan tellen.
2: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger, komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
4: Nu BTW weg ermee bij X2O. Dat betekent, dag BTW, hallo Droombadkamer. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen. Kroonprinses Elisabeth heeft voor het eerst een exclusief interview gegeven over haar toekomstplannen en haar tijd in de VS. Daar studeert ze vandaag af aan de prestigieuze Universiteit van Harvard, met een master in openbaar beleid. HLN Royalty-journalist Wim de Hanschutter kon haar spreken over haar studentenleven, de kansen en opofferingen als kroonprinses en ook over haar toekomst.
7: Of het nu voortstuderen gaat zijn, dat gaat het zeker niet zijn. Maar stage lopen, dat weet ze niet. Vrijwilligerswerk doen, vakantie nemen, is ook heel onduidelijk. Maar al sinds het verhaal dat ze een zeiltocht over de Atlantische Oceaan gaat doen, dat klopt niet. Dat is ze duidelijk ontkend. Een jaartje of meer nadenken en dan gaat ze wel op een gegeven moment actief moeten worden binnen het koningshuis. Gaat ze die rol moeten opnemen als toekomstige koningin.
6: Kroonprinses Elisabeth is 24. Minder dan een derde van de Belgen steunt de centenindex van de federale regering. Dat blijkt uit opinieonderzoek De Stemming van onder meer De Standaard. Ook de BTW-hervorming die op tafel ligt wordt massaal afgewezen. Voor maatregelen zoals strengere controle op langdurig zieken en de uitbreiding van de flexijobs is er wel steun. Vandaag stemt de Kamer trouwens over die centenindex. In de Kamer werd daarover tot na middernacht gedebatteerd. Journalist Timmy van Diepen.
8: Dat betekent dat mensen die wat meer verdienen, dus boven de 4000 euro bruto, dat die boven dat bedrag geen volledige indexering meer van hun loon zouden krijgen. Dus vanaf de volgende keer dat de index opnieuw omhoog gaat en dat er eigenlijk een automatische verhoging van die loon komt, dan wordt dat met 2% verminderd. Toch zeker de mensen die wat meer verdienen gaan het voelen in hun portefeuille.
6: Het debat hervat over een uurtje. Daarna wordt de pensioenhervorming en ook de centenindex normaal gezien goedgekeurd. De autopsie op het lichaam van de bestuurder van het dodelijke ongeval in Buggenhout dinsdag leverde niets op. Het blijft dus onduidelijk waarom de man met een minibusje door een gesloten overweg reed. Het parket onderzoekt dat verder met getuigen en camerabeelden. En het is ook nog wachten op het resultaat van het toxicologisch onderzoek. Bij het ongeval zijn 4 mensen overleden, de bestuurder, een begeleider en 2 kinderen. De internationale olieprijzen zijn opnieuw flink gestegen na de aanvallen in het Midden-Oosten. De prijs voor een vat steeg met bijna 4%. Aanleiding zijn de Iraanse en Amerikaanse aanvallen vannacht. De VS bombardeerde eerst een belangrijke haven in de straat van Hormuz. Als reactie viseerde de Iraanse revolutionaire garde een Amerikaanse luchtmachtbasis. Het is nog niet duidelijk wat dat nu betekent voor het vredesoverleg. En in het voetbal heeft het Engelse Crystal Palace een eerste Europese trofee gewonnen. In de finale van de Conference League versloeg het het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Na een doelpunt kort na de rust. In 1 jaar tijd wonnen ze zo 3 bekers, ook de FA Cup en het Community Shield. Het wordt een zomerse dag met maximaal tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer, opnieuw een tropische dag bij zo'n 32 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien die ook onweerachtig kunnen zijn, maximaal tot 25 graden.
9: Goeie opmerking van Roel, nu al. Goedemorgen, welkom bij Willy.
0: Thomas en Sien.
9: Hij vraagt zich af, zou prinses Elisabeth om 4:30 ochtends ooit kebab zijn gaan scoren met een cara op de dorpel van een nachtwinkel blijven hangen om dat allemaal door te spoelen? Het antwoord is nee.
10: Pas op, ze zegt over wonen in de VS. Ik heb ervan genoten om niet altijd herkend te worden op straat.
9: Dat zal wel zijn.
10: Het bracht zoveel spontaniteit in mijn leven, dus misschien toch wel hier. Ja. Hier en daar met zo'n blikje bier, nee?

0: Learn to Fly van Foo Fighters. Over de vleugels uitslaan gesproken. Je hoorde tijdens het nieuws, onze kroonprinses Elisabeth studeert af aan de Harvard University. Pardon, een beetje een hoesje. Raar tijd om verkouden te zijn. Ik blijf echt verkouden, gelijk een zot. Sorry daarvoor.
1: Ik wou dat ik iets kon overnemen.
0: Nee, maar het is gepakt al zoveel over. Ja. Dat is echt niet nodig. Nee, maar het is eigenlijk een ongelooflijke. Wij staan daar te weinig bij stil. Maar onze kroonprinses die heeft nu toch wel van anonimiteit kunnen genieten aan Harvard. Want daar kan ze gewoon eigenlijk dicht bij zichzelf zijn. En nu heeft ze nog een sabbatjaartje voor zichzelf genomen. Dat komt er nu aan. Maar vanaf dan... Ja, dan is dat echt een heel, heel specifiek leven dat ze gaat leiden.
1: Ja.
0: Dat is heel bijzonder. Tegelijkertijd, als je dan die beelden ziet van wat er deze dagen gebeurt, de viering van haar afstuderen aan Harvard, dan vind ik die beelden zo ontroerend. Je ziet dus vandaag in de krant een beeld van onze koning die een foto aan het maken is van zijn dochter. Dus gehuld in haar Harvard-toga met een super trotse mama aan haar zijde. De koningin uiteraard. Ze heeft dat typische hoedje ook op van de college, van de universiteitsstudenten.
1: Mm-hmm.
0: En daar maakt dus... de koning een foto van dat beeld. En je ziet echt een super trots papaatje die met zijn iPhone een beetje staat te prutsen. Ook zo wat, inderdaad wat bijziet.
1: Ietsje verder van de oogjes houden ook.
0: Je ziet ook al direct van... Ja. Heeft sowieso een selfie gemaakt en had dat niet durven zeggen. Super schattig. Dus ik vind dat een ontroerend beeld.
1: Ik vind het sowieso ontroerend en ik vind dat wij een heel tof koningshuis hebben. Je kan natuurlijk van alles vinden over het koningshuis, maar we zitten ermee en ik vind dat die dat heel goed doen. En Elisabeth, ik denk dat dat echt iemand is die ons land zeer goed gaat vertegenwoordigen en die hopelijk ook Europa heel goed gaat vertegenwoordigen. Ze is al lekker diplomatisch, daar is ze heel goed in.
0: Ja,
1: ze heeft een groot interview vandaag in HLN en ze houdt echt alles houdt ze in het midden. Ik weet nog niet wanneer ik mijn rol ga opnemen.
0: Ja.
1: Ik weet nog niet wat ik het belangrijkste ga vinden. Ik ben het nog allemaal aan het uitzoeken. Ik ga dat in mijn sabbatjaar allemaal eens bedenken wat mijn... mijn speerpunten dan gaan zijn. En er wordt ook gezegd dat ze een jaar gaat zeilen.
0: Ja.
1: Maar daarover zegt ze...
0: Doet mee aan over de oceaan, dan begrijp ik.
1: Nee. Daarover zegt ze, ik heb dat ook gelezen in de krant. Ik weet daar zelf niets van.
0: Ah ja, schitterend. Ja. Kijk, maar ze beheert al alle skills die je nodig hebt als toekomstige vorstin. Diplomatische vaagheid.
1: Ja.
0: Dat is echt exact wat we nodig hebben.
1: Ja.
0: En mooi weer. Zeker wel. En dat kan geleverd worden, durf ik te gokken. We gaan straks nog even polsen bij onze weerwillie die door het dak gaat van geluk deze dagen met de hete temperaturen en volle zon. Frank Dubocage, dadelijk naar Paolo Nutini. Shine a light.

0: geen gebrek aan zonlicht zijn. In elk geval, Paolo, alles is geregeld. Paolo Nutini en Shine a Light. Allee, zeg goedemorgen. Morgen dan Willy in de Music Mania? Of zet ze daar gewoon de radio op? Nee, Dirk, dat is zeker zoals je het zegt. Live vanuit Music Mania in Gent. Op een prachtige locatie. Bij mooi weer. Dus dat belooft een prachtige echt finale te worden van die Willy album 500. Dat is voor morgen.
1: Vanaf 10 uur wel, hè. Dus wij zijn er niet. Dus als je voor ons komt... Ja,
0: ja, maar
1: dan ben je eraan voor de moeite.
0: Het gaat niet
1: maar
0: om ons. Dan,
1: nee,
0: het gaat niet om ons.
1: Nee,
0: het is
1: ik geef het maar even.
0: Nee, dus daar moet je niet op hopen. Ik kan wel nog eens passeren, voor de sfeer en de gezelligheid. Maar wij zitten gewoon hier veilig in onze studio. Dat klopt allemaal. Paolo Nutini.
2: De Weerwillie.
0: Frank, ben jij het een beetje aan het volgen, de album 500? Ik vermoed van wel, want jij bent eigenlijk het geniet gewone Willy, hè? Dat is dat
3: ja,
0: weten we allemaal.
3: Ja, sowieso. Ja, ik ben het echt aan het volgen en ik moet eerlijk toegeven, ik vind dit de mooiste lijst van alles.
1: Echt?
3: Ik weet
1: zo
3: niet
1: leuk?
3: Waarom. Ja. Ja, ik vind dat daar soms albums tussen zitten dat je denkt van, hè? En dan, dan hoor je dat, die nummers, en dan dacht ik van, ik heb veel bijgeleerd, om eerlijk te zijn. Dus
0: oh,
3: ik vind het een helemaal apart en helemaal anders dan dat je bijvoorbeeld zegt van, oké, we gaan de top 1000 van beste nummers uitzenden dan albums. Albums, dat is toch net iets anders. En mijn favoriete album is gepasseerd bij Annelies. Dus ik was net aan het luisteren, dus ik heb er echt van genoten, ja.
0: Was het een New Wave plaat?
1: Of was het Joy Division,
3: hè? Joy Division, ja.
0: Ik wou het gewoon nog eens horen voor de zekerheid. Ik dacht het wel. Schitterende keuze.
3: Leuk om naar te luisteren.
0: Ja, fantastisch. Ja, fijn om te horen. Frank, ja, het blijft gewoon lekker warm, toch?
3: Ja, vandaag alweer op de topdag. Hè. Dus op dit moment nog een beetje frisjes, maar uiteindelijk gaat de zon daar echt wel komaf mee maken. Hè. Wordt het opnieuw warm. Warmste plek waarschijnlijk deze keer in het westen van het land. Dus niet in het oosten. Dat komt omdat die warme bel vanuit Engeland onze richting uitkomt. Dus in het westen, Gentse bijvoorbeeld, zeg maar iets, daar gaan het 30 graden worden. In het centrum is dat 28 en in de Kempen zal dat ongeveer 27 graden zijn. De zon is van de partij, af en toe wat hogere wolkensluis en misschien na de middag een enkele stapel ook boven de Ardennen zich kan vormen, maar voor de rest ziet dat er, het ziet er gewoon prima uit. De topdag alweer, hè, vandaag.
0: Oké. Wat we morgen, want morgen natuurlijk die finale ook. Dat is natuurlijk
1: en onweer.
0: Onweer. Je voelt dat het is een beetje aan het... een beetje op te stapelen. Hè? Het is te lang warm geweest, eigenlijk. Ja.
3: Inderdaad, ja. Maar morgen wordt sowieso zeer warm, hè? Dus ook in het Gentse voor de finale. Toch temperaturen 30, 31 graden daar mogelijk. Op sommige plaatsen kan het zelfs 32 graden worden.
0: Okay.
3: We gaan met zon starten, hier en daar wat hoger. En wat middelhoogbewolking kan wel al binnencijpelen. Dat geven de meeste weercomputers aan. En het is pas op het warmst van de dag, dus als die 31, 32 graden gehaald wordt, dat er dan eventueel een stapel kan uitgroeien tot een warmte-onweder. Dus dat is later in de middag. Waar, heel moeilijk te voorspellen. De grootste kans is sowieso voor het oosten van het land, omdat het daar een fractie warmer is. Maar het is echt wel mogelijk dat we morgen op sommige plaatsen de dag eindigen met toch een behoorlijke plensbui. Dat wel.
0: Okay.
1: En ga je dat morgen vroeg kunnen zien, Frank, waar dat er onweders komen? Of is dat echt af te wachten op het moment zelf?
0: Het is moeilijk te lokaliseren.
3: Het probleem van die onweersbuien is dat, het heeft 31, 32 graden nodig. Dus stel dat het overal 30 graden is, gebeurt er niks.
0: Ja.
3: Maar als er ergens op een plek net iets sneller dan 31 graden gehaald wordt, dan bijvoorbeeld 5 kilometer uit de westen en ten oosten van, dan gaat dat daar triggeren.
0: Ja.
3: En dan heb
0: je
3: natuurlijk nog de stroming, hè, want dan ontwikkelt zich dat. En dan gaat dat zich langzaam ook verplaatsen. Dus het is heel moeilijk. Eigenlijk het enige wat ik kan zeggen is dat, omdat het warmer is in het oosten, dat de kans daar groter is. Dus Ardennen bijvoorbeeld, het relief, speelt daar ook wel een rol in. Die geeft je net dat extra pushje. En anderzijds Limburg en zo, hè, dus waar de Kempen, zo wat die zandgronden, daar is de grootste kans op een warmte-onweder.
0: Oké,
1: dan luisteren we morgen verder. Dankjewel, Frank. En vanaf 10 uur opnieuw Willy Album 500. Hè.
3: Ongetwijfeld, sowieso.
1: Yes. Bye bye.
0: Tot morgen, Frank.
2: De Weer Willy.
0: Straks een battle zien?
1: Heel graag, heel graag. Ik heb er goede hoop op vandaag.
0: Ja, ik ook. Eerst Dandy Warhols. 20 over 8 vrienden van Willy. Een heel goede morgen.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké. Okay.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
5: Want knock, knock.
4: Who's there?
6: Justin.
4: Justin who?
6: Justin, time to start investing.
4: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
6: Justin, time, Adam.
4: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
7: Krevel.
8: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
7: Krevel, leef beter.
9: Lotto is op zoek naar een maag.
10: Een maag?
9: Met een baksteen erin.
10: Ah, zo.
9: Om je droomwoning te bouwen.
10: Ik zie graag een strakke fermette.
9: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
10: Hoe dan?
11: C'est si bon.
9: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
12: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
14: Allee, verras mij eens.
12: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
14: Dat ga ik eens proberen.
12: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Thomas en Sien.

0: line van Tame Impala. Ondertussen word ik een beetje ontroerd door het beeld dat Kim ons heeft gestuurd via de berichtenapp van Willy. Ik weet niet of je het gezien hebt, Sien, zijn twee foto's.
1: Ik heb het gezien, het gaat over Lily en Willy.
0: Dat is gewoon, zeg maar. Dus eerst hebben we mogen kennismaken met Lily, daar is een foto van. Lily is al 3 jaar trouw lid van het gezin van Kim. En Lily werd een beetje eenzaam overdag. Dat had te maken met het statuut van Lily. Lily is namelijk een robotstofzuiger. Vaak alleen, zoals dat gaat, sociaal weefsel van een robotstofzuiger is gering. Dus Kim heeft een oplossing gezocht en dat siert daar. Want kijk, de oplossing is dan ook gevonden, diep ontroerend. Er is een foto achteraan gestuurd, want Lily kreeg gezelschap van Willy. En Willy is ook een foto van doorgestuurd. Dat is een robot die gras maait. En ook een robot die vestimentair goed voor de dag komt, want die heeft iets op zijn kopje.
1: Ja, die is beschermd tegen de zon met een petje van Willy.
0: Willy Klak.
1: Voilà. Prachtig.
0: Alles is voorzien door het gezin van Kim. Mooi.
2: Maar de Willy Album 500.
0: Mag ons toch niet van de kern van de zaak afbrengen, namelijk de Willy Album 500. Klopt.
1: Straks om 10 uur begint Annelies terug af te tellen vanaf 100. Daar zitten we tussen 100 en 50. Die albums krijg je vandaag te horen. En we breken elk een lans voor een nummer uit een bepaald album dat wij nu al eens willen horen. Je krijgt het sowieso vandaag nog te horen. Maar eentje willen we zo'n extra draai geven. Ja. En ik wil heel graag dit nummer.

0: nummer als een koortsdroom eigenlijk. Hè. Een fantastische song natuurlijk. Ben je een beetje veel reclame voor jouw song aan het maken?
1: Doe maar. Blijf gaan. Ja, Blood Buzz Ohio van The National uit het album High Violet. Kwam uit in 2010 en dat was ook echt hun doorbraakalbum. Ik herinner me zelfs dat zowel ik als heel veel andere mensen een hele lange tijd hebben gedacht dat dat zelfs het debuutalbum van The National was. Het was het album waar ze opeens overal mee kwamen spelen. Maar toen bleek dat ze zelfs al 4 albums voor High Violet hadden uitgebracht. Ja. Die op zich wel wat hadden gedaan, nichegewijs. Ja. Maar hun echte doorbraak kwam pas met dit album. En ik vond dat echt zo'n geluid dat ik nog nooit had gehoord. Die stem, die opbouw van die songs, effectief zoals je zegt. Zo'n soort van koortsdroom. Dus voilà, heeft heel veel gedaan voor mij, dat album. Daarom wil ik zo meteen al eens heel graag Blood Buzz Ohio horen.
0: Zien, dat was een ijzersterk pleidooi. Zie ze toch aan hier in de app. Nu al, je hebt nu al gewonnen. Ja. Zij het nog niet al te overtuigend, met 4%, maar toch. Ik kies vandaag voor

0: Sexy Boy uit het meesterwerk van Iron Moon Safari. Echt een album waarvan ik nog tot vandaag perfect het gevoel terug kan oproepen van wat het met me deed toen ik het voor het eerst hoorde.
1: Ook, oké, okay, ja.
0: Het voelde echt als, en dat is echt een lullig metafoor dat ik nu ga gebruiken, maar ik doe het toch. Het leek alsof je een fles ijskoud bruiswater opendraaide, zo. Pssch, en plots, ja, barstte die plaat open als een meesterwerk. Een echt een gesofisticeerde, prachtige plaat met een ongelooflijk coole en unieke sound die tot vandaag, vind ik, echt klinkt alsof ze, ja, gisteren is gemaakt. Ik vind dat echt een van de beste platen ooit. Dus,
1: kan ik zeker ook begrijpen.
0: Ja. Ijzersterk, ja, en ontzettend moeilijk, ja, natuurlijk om dat één nummer uit Moon Safari te kiezen. Ja. Maar Sexy Boy, ja, leek ons wel geen slecht idee.
1: Ondertussen staat de poll open in de Willy-app. Enkel via de Willy-app kan je stemmen. Dus laat even weten of je zo meteen al The National wil horen met Bloodbus Ohio of Air met Sexy Boy. Ze staan respectievelijk op 72 en op 80 straks in de Willy Album 500. Maar wat wil jij nu al eens
0: het
1: horen?
0: Het gaat spannend zijn, hè, Sien. Want het staat nu 1% 51 voor Bloodbus Ohio. En nu is 50-50 zelfs. Stemmen maar! Jawel!
2: Dit is de Willy Album 500.
3: Willy.
2: Willy.

0: Sydney was op zoek naar een spleetje in Air, al hier het spleetje.
1: In Fatboy Slim, hè?
0: Ah, sorry,
1: je bent je eigen band toen al.
0: Sorry, Fatboy Slim.
1: Fatboy Slim. Aan het planten in de mensen.
0: Spleetje bijna voorbij wel, hè, Sydney?

0: Jawel, het verdikt, vrienden. Wat wordt het? The National of Air. We horen de Praise You van Fatboy Slim. De uitslag is duidelijk. Ik durf dat toch ook een klein beetje. Want het zijn twee fantastische albums, laat dat duidelijk zijn. Maar zou ergens de niet altijd zeer positieve live reputatie van Air hierin kunnen meespelen? Ook? Want dat moet
1: je
0: zeggen.
1: Wat mij betreft wel. Ik vond het een teleurstelling op de Lokse feesten.
0: Ja. Maar dat zijn verschrikkelijk goede muzikanten. Ja.
1: Maar een prachtige plaats sowieso.
0: Arrogante Parisiens, hè. Die hebben geen hoesting om die te gaan. Dat kan het niet schelen dat daar publiek bij staat. Dat is een beetje een probleem.
1: Het is beter op plaats.
0: Ja. Enfin, dat is, ja, maar goed.
1: Dat allemaal te
0: allemaal vrouwen excuses al bij al. Want
1: The National met Bloodbath Ohio won deze battle met 53% van de stemmen. En zo staat de stand dus op 5-3, nog steeds voor jou.
0: Ja. Maar daar gaat het niet om, hè.
1: Daar gaat het niet om, hè.
0: Nee. Ik voel dat dat bij jou nog altijd een dingetje, maar ik kan dat loslaten. Ook al omdat ik aan het winnen ben, natuurlijk. Dat is duidelijk. En hoe kan je het nog inhalen? Even, nee. Wat dat betreft, geen probleem. Bloodbath Ohio, dit is The National. Stand up straight.

0: brengt de stand op 5-3 in de Willy Album 500 Battle. Morgen een laatste battle, want morgen is het natuurlijk die grote finale live vanuit Gent. Of je luistert gewoon vanaf 10 uur naar Willy. Dan tellen we af van 50 tot nummer 1. Zometeen Freek Braakman als goed nieuws, Willy.
1: Willy presents Bolero Great Gravel. Want gravel, dat is rock and roll op twee wielen.
2: It's gonna end up.
1: Stofhappen afzien.
2: On a dirty boulevard.
1: En pure goesting.
2: Bye.
1: Zaterdag 13 juni in La Roche-en-Ardennes. Schrijf je in op willy.radio. En wij lappen er een gratis Willy wielertruitje bij. Bolero Great Gravel. In samenwerking met Floreal Holidays en Willy.
3: Music matters.
4: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
5: Yeah! Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
6: Oh, wauw. Oh.
7: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers.
6: Oh.
7: Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
6: Wow.
7: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
6: Oh.
7: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
6: Yuzu.
7: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
9: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
10: Zeg dat, Vos.
11: Ja, Lemmes.
10: Zalige verjaardagspies.
11: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik haal de sweet chili.
12: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
11: Hé, hoe dat?
12: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
11: Oh.
12: Ja!
11: Lemmes.
12: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
10: Dat is
13: de Vos Lemmes.
14: Nu BTW weg ermee bij X2O. Dat betekent, dag BTW, hallo Droombadkamer. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
15: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
16: Hello.
17: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
9: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
18: Thomas en Sien.

0: Peter valt het keurig samen. The mods are back in town. Zeker dan. Met de keizer van de mods op kop natuurlijk. De jam hier met Going Underground. Hulde aan Paul Weller. Aller tijden. Zeker.
1: De goed nieuws, Willy.
0: Dag, Freek.
2: Goedemorgen.
3: Hey, dag, Thomas. Dag, Sien. Goedemorgen.
0: Wat voor heugelijk nieuws heb je vandaag?
3: Wel, een verhaal uit Oostenrijk, uit een dorpje, gemeente Berndorf, dat is niet zo ver van Wenen. De politie heeft daar een huiszoeking gedaan, in een huis, een Sofie huiszoeking, en die zijn daar gebotst, alsjeblieft, op een collectie schoenen. 170 paar sneakers, laarsjes, hakken, sandaaltjes, allemaal vrouwenschoenen in alle vormen en maten.
0: Ja.
3: Allemaal gestolen. En ja, echt crazy. Wellicht, er zijn een aantal landen, onder andere in Oostenrijk, waar het nog wel eens gebruikelijk is bij goed weer om je schoenen aan de voordeur of aan de achterdeur te laten staan en dan op de voeten of op sokken binnen te wandelen. En wellicht zijn die er allemaal mee gerist.
0: Ja.
3: En die blijken in dat huis, dat blijkt van een vijftiger te zijn, een man. Ja. Ah ja, wat had je gedacht? En wij zitten nu vast natuurlijk, wordt ook wel ondervraagd. Er wordt nog voorlopig niks meegedeeld over motief. Maar er is wel gezegd, het parket zegt, we hebben niet het gevoel dat de man van plan was om een schoenwinkel te beginnen.
0: Hij had niet het Imelda Marcos-complex of zo?
3: Nee. Dus ik hoor alle Willys denken, ja, dat is gewoon zo pervert, die dan graag aan die schoenen snuift of zoiets. Maar ik denk graag dat was gewoon een beetje een onbeholpen romanticus, zeker die al 56 jaar op zoek is naar een prinses met een glazen muiltje. En die mensen zal niet beter geweten hebben dan al die schoenen thuis te zetten. Ja. En wie weet, te hopen dat er dan iemand voorbij komt die dan
0: het muiltje aanpast.
3: Voilà, exact.
0: Maar supermooi. Allee, de kern van het goede nieuws ontgaat me nog een klein beetje nu. Maar dat is misschien omdat mijn romantische antennes staan nog niet in zijn volle glorie recht. Dus misschien dat zijn.
3: Ik vermoed dat ze die mens niet in de gevangenis gaan steken. Ik weet het niet, voor de schoenen stelen denk ik dat je niet in de gevangenis terechtkomt. Dus misschien is dit gewoon een waarschuwing voor de wijde regio rond Wenen. Vooral voor dames, vooral om schoenen binnen te houden.
0: Ja.
3: Maar als zo'n prins dan toch op jacht is naar een prinses, zou ik meteen ook zeggen, eigenaars van witte paarden, hou die ook goed binnen.
0: Een romanticus, hè, Freek. Schitterend.
3: Oh. Van binnen, alleen ook aan de buitenkant. Hè.
0: Heel schoon. Dankjewel voor het heugelijke nieuws.
3: Alsjeblieft.
0: Dag, tot morgen. Dag.
3: Tot morgen. Salut.
1: De goed nieuws, Willy.

Supergrass en Pumpin' on Your Stereo. En daarvoor de nieuwe single van Back Ride Lonesome. Je krijgt nog Phoenix. Tot aan het nieuws van 9.

0: Raak single van de geweldige band Phoenix natuurlijk. If I Ever Feel Better. Het is bijna 9 uur, het nieuws komt er dadelijk aan.
1: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Kip Buckets. 2 voor maar 8 euro. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
2: Samen er iets moois van bakken? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen. De Hoge Gezondheidsraad wil dat er meer aandacht komt voor de geestelijke gezondheid van rusthuisbewoners. Zorgverleners focussen nu alleen op lichamelijke zorg, terwijl bijna 1 op de 5 rusthuisbewoners een psychiatrische aandoening heeft. Je hoort geriater Mirko Petrovic.
6: Iets meer bewoners van woonzorgcentra hebben complexe zorg nodig met onder meer psychiatrische kwetsbaarheden, zoals dementie, depressie, chronische angst. En de Hoge Gezondheidsraad pleit daarom voor een systematische screening ook van geestelijke gezondheid, al bij de opname.
5: Dat verhoogt hun levenskwaliteit en vermindert het risico op burn-outs bij zorgverleners. Vanaf 15 juni lanceert TikTok de TikTok-shop in ons land. Daarbij kan je rechtstreeks op TikTok producten kopen van influencers, zonder dat je eerst de app moet verlaten. En dat is zorgwekkend, zegt Laura Klaes van consumentenorganisatie Testaankoop.
7: Er zijn jongeren die nog niet volledig weten hoe ze budgetten moeten beheren en hoe ze moeten omgaan met geld. En dan maakt die app het wel enorm gemakkelijk om je diep in de kosten te steken. En misschien kosten die je ook niet meteen kan dragen. En ja, dat is hetgeen waar we schrik voor hebben. Hè. Het werkt zo drempelverlagend om producten te kopen.
5: TikTok zelf ontkent dat het impulsaankopen promoot. Het shopplatform is ook verboden voor minderjarigen. Netbeheerder Fluvius heeft het probleem met geblokkeerde energiefacturen onder controle. Duizenden gezinnen kregen de afgelopen jaren geen voorschotfactuur, waardoor ze nadien een hoge afrekening kregen. Aanleiding was een nieuw softwareplatform dat zorgde voor geblokkeerde gas- en elektriciteitsmeters. Fluvius betaalde al meer dan 500.000 euro aan compensatie. Kroonprinses Elisabeth heeft voor het eerst een exclusief interview gegeven over haar toekomstplannen en haar tijd in de VS. Dat is uniek, want ze deed dat nog nooit eerder. Ze staat nu ook voor een speciaal moment in haar leven. Ze behaalde haar master openbaar beleid en krijgt vandaag haar diploma aan de Universiteit van Harvard. HLN royalty-journalist Wim de Handschutter kon haar spreken.
8: Ik ben ervan overtuigd dat ze er echt van genoten heeft om ver weg van huis te zijn. Want ze heeft mezelf gezegd, het was zalig om niet herkend te worden op straat. Dat bracht de spontaniteit in mijn leven. En ze gaf me wel de indruk dat ze iemand is die heel zelfbewust is. Zo zei ze bijvoorbeeld, en ze vindt het een geruststellende gedachte, dat ze weet van ja, mijn toekomst ligt helemaal vast. Ik ben geboren om ooit koningin te worden.
5: Kroonprinses Elisabeth is 24. Het staakt het vuren in het Midden-Oosten wankelt. Vannacht hebben de VS en Iran elkaar aangevallen en ook Israël heeft bombardementen uitgevoerd op Libanon en Gaza. Dat zorgt opnieuw voor ongerustheid op de oliemarkt. De internationale olieprijzen zijn opnieuw flink gestegen, met bijna 4% voor een vat olie. Het is nog niet duidelijk wat het nu betekent voor het vredesoverleg. Een zomerse dag met maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer. Opnieuw een tropische dag, dus bij zo'n 32 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Die kunnen ook onweerachtig zijn. Maxima tot 25 graden.
0: Music matters. Lekker warm, jongens. Lekker warm. Goedemorgen.
9: Thomas en Sien.
0: Hallo.
10: Ik zie zo meteen de prachtige cover van onze belofte van meisjes Siska staan. Dat is voor na Are You Gonna Be My Girl van Jet. Een zeer goed.

0: My Girl van Jet. Het is 7:07, vrienden van Willy. Een heel goede morgen. Donderdag 28 mei. Verder wil Sien het heel graag hebben over Trixie en wie was het?
1: Nacho.
0: En Nacho, dat lijken de twee ludieke namen voor papegaaiduikers of zo. Ik weet niet waarover het gaat.
1: Je
0: eigenlijk.
1: Zit in de buurt. Je zit in de buurt. Net zoals dat bij mensen ook het geval is. Sommige mensen zijn energieker en vooral virieler misschien dan anderen. Ja. Is dat bij bijvoorbeeld parkieten ook zo.
0: Ah, ja.
1: Nacho en Trixie zijn twee parkieten, maar ze horen bij een van de zeldzaamste parkietensoorten ter wereld, namelijk de oranje voorhoofd kakariki.
0: De kakariki, ja. Zou het, ja, uiteraard.
1: Afkomstig uit Nieuw-Zeeland.
0: Ja.
1: Op dit moment zijn er 450 stuks van de oranje voorhoofd kakarikis.
0: Dat is niet zoveel.
1: Dat is heel weinig. Ja. Ze zijn zelfs al twee keer uitgestorven verklaard, maar dan is er uiteindelijk altijd toch nog
0: een kakariki die van zijn gat heeft gegeven en het was terug in orde. Kijk.
1: Ja, maar dus Nacho en Trixie hebben ongeveer 30 à 40% van die 450 kakarikis, daar hebben zij voor gezorgd.
0: Ah, er zitten serieus wat inteelt kakarikis dan.
1: Ja, ja, ja.
0: Die eigenlijk allemaal domweg tegen elkaar aanvliegen van dadelijk degeneratie van hun genen eigenlijk.
1: Ja. Ze leven in een bepaald wildlife trust in Nieuw-Zeeland ergens.
0: Ja.
1: De baasjes of de verzorgers van Nacho en Trixie, ze hebben er geen verklaring voor.
0: Ah.
1: Ze zeggen normaal gezien werken van die parkieten met broedseizoenen.
0: Ja, ja.
1: Maar zij gaan heel het jaar door.
0: Die poepen gewoon constant een snavel uit eigenlijk. Zo
1: Trixie wordt ongelukkig vanaf dat er geen eitjes meer onder haar liggen. En er moeten er nieuwe komen
0: Trixie
1: dan.
0: Echt, echt.
1: En Nacho die moet dan altijd opnieuw eten gaan halen.
0: Geer die mens. Ja.
1: Ze hebben er geen verklaring voor hoe het komt dat ze zo actief zijn.
0: Spanning in dat gezin moet dat zijn. Je hebt voortdurend moeten leveren en presteren. Die kakarikis.
1: Het is enorm veel eisend ook voor Nacho om ook voedsel te gaan zoeken.
0: Stress en al die facturen. Ja. Ja,
1: maar wie weet zitten we binnenkort met een teveel aan
0: van de kakariki.
1: Kakarikis, stel je voor.
0: We weten dat op den duur geen blijven. Zijn ze eetbaar, de kakarikis? Want ik zie daar mogelijkheden natuurlijk. Gevogelte eet lekker weg uit het vuistje. Eventueel met een dip bij.
1: Zeker met zo'n oranje voorhoofd.
0: Allee, de kakariki.
1: Fantastisch verhaal.
0: Ik heb het gevoel dat we heel wat bijgepraat zijn. Kan het?
1: Nee. Over de kakarikis?
0: Of is het nog een onderwerp dat echt nog mensen... Nee. Gaan we het voorlopig hierbij houden. De kakarikis hebben. Ja, dankjewel, Sien.
2: Music that matters.
0: Rustpunt. En zoveel geopolitiek. De kakarikis.
1: Het is vooral een hele mooie vogel. En nu besef ik dat het radio is. En dat mensen het niet kunnen zien.
0: Maar ik denk dat veel mensen zich wel een beeld kunnen vormen van de kakarikis. Zelfs zonder dat beeld de dag toch kunnen doorploeteren.

0: je zou toch echt alles proberen opvreten, zeker Frankie. Een goede kakariki, recht uit het vuistje, gaat er op dit uur al in, bij mij geen probleem. Trump is de kakariki, ik weet het, maar dat is misschien wel veel te kakariki in één keer, hè Paul? Toch? Stuur dan dus Ruben van Gucht naar de kakarikis. Ik weet niet of dat een goed idee is, maar toch. Bedankt voor alle suggesties. We hoorden onze belofte van de maand mei nog heel even. Siska, Siska, morgen in de Charlatan.
1: Live. Klopt helemaal.
0: Niet te missen. Met daar een fantastische cover van Running Up That Hill hier. Maar we hebben een bezoek.
2: One Hit Wonder.
0: Onze chef muziek. Dag Kevin, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen
3: Thomas. Goedemorgen Sien.
0: Zoals altijd op donderdag breng je voor ons een One Hit Wonder mee. Wat is het vandaag geworden?
3: Ja, het is weer een zomerse dag, dus ik dacht ik neem een verkoelend plaatje mee. Een beetje een donker new wave nummer. Lekker cool uit 1981.

0: Ik vind dat toch verfrissend en best wel passen bij de dag eigenlijk. Ook al is het new wavy, toch wel, maar het zit ook iets dub-achtig in zo.
1: Zeker weten.
0: Heel cool nummer. How Much Are They? Van echt een volledige rits aan personeel, maar vooral Ja Wobble.
1: Ja, Ja Wobble, Holger Tsukai, als ik het goed uitspreek, en Jackie Liebetzeit. Dat zijn de drie namen die op het hoesje staan. En ik denk de oudere generatie Willys die gaan vooral het nog herkennen als de openingstune van het radioprogramma Vrij Af van Guste Koster.
0: Exact. Oh, amai, maar dat is lang geleden.
1: Dat is lang geleden. Dat is een generatie nog boven mij, denk ik. Die Guste is jarenlang met die tune gestart met zijn programma. Dus ik denk dat voor sommige oudere radioluisteraars meteen nog de link gelegd wordt naar dit programma. Maar je zou zeggen, ja, drie mannen. Maar eigenlijk is vooral het project van Ja Wobble. Die zijn echte naam was John Wardle. Iets minder dubby. Was bassist en songschrijver. Hij is vooral bekend geworden als bassist bij Pill, Public Image Limited.
0: Juist,
1: het project van Johnny Rotten na de Sex Pistols. Die toch wel die dub-invloeden hadden en waar je Ja Wobble toch wel in herkende.
0: Ja.
1: Maar hij is er na 2 jaar uitgestapt, want hij vond dat hij toch niet helemaal zijn ding daar kwijt kon. En hij had hij wist, wat ga ik nu doen? Ik wil wel verder in de muziek. En hij had een goede vriend, die heette Angus McKinnon. Dat was een journalist van de NME in Londen in die tijd, een belangrijke journalist. En hij zei, ja, we moeten eens proberen met Holger en met Jackie.
0: Holger en Jackie.
1: Oké. Okay. Ja, maar die mannen, Holger en Jackie, die kwamen uit de cultband, zal ik het bijna noemen, Ken.
0: Ja,
1: beetje de grondleggers van de progrock.
0: Ja, wat cool.
1: In Duitsland noemen ze dat dan krautrock.
0: Ja, ja.
1: En ze hebben die mannen samengezet en dat klikte wel. Die hebben samen dat nummertje gemaakt. En het blijft wel nog altijd een beetje een raar nummer eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar wel
0: ja, ik vind het een heel bijzondere sfeer hebben. En inderdaad, je kan er niet zo precies de vinger op leggen. Dat zit iets punk, iets scheef, iets indie, maar ook dub-achtig in.
1: Dub-reggae ook wel.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, precies. Ze hebben dat nummer samengemaakt in Londen. Ze hadden een studio gehuurd ergens in een kelder van een Chinees restaurant in Soho.
0: Zeer goed.
1: En terwijl ze dat aan het opnemen waren, blijkbaar waren er twee jonge dames nogal onder invloed die een verkeerde afslag hadden genomen naar de wc. En die kwamen opeens in de studio terecht.
0: Ah, voilà.
1: En die keken zo verbaasd van, wat is dat hier? En had hun wijs gemaakt, ja, we verkopen hier microfoons. Omdat er microfoons stonden. Ja, en een van die meisjes moet hebben geroepen, oh, how much are they?
0: Oh,
1: en
0: vandaar.
1: Dat is de titel geworden van het nummer.
2: Dat is een echt verhaal.
1: Ja, ik sta het niet te verzinnen.
0: Dat verdacht zelfs. De chef muziek van die verzint dat toch maar.
2: Nee, gewoon, maar ik ga altijd goed van die details. Ik vind dat, heel leuk.
1: Het is geen hallucinatie van ChatGPT geweest, denk ik.
0: Dus ook wel, vergaande luiheid van mensen die duidelijk ook een plaats onder de invloed van cannabis hebben gemaakt. Van How Much Are They? Hilarious! Opschrijven, dat is de titel ook. Van
1: we
0: verder.
1: Hebben
0: een verhaal.
1: Ja, precies. Nu, je hebt daarnet al gehoord, dat introotje. Het is eigenlijk voornamelijk een instrumentale track, maar er zit wel een heel raar introotje bij, wat Ja zoiets roept.
0: Ja.
1: Laat het nog eens horen, alsjeblieft.

0: Ja, dat versta je bijna
1: niks
0: niet.
1: Alleen,
0: ja,
1: niks do you remember? En daarna...
0: Ja, en dat, de tekst staat ook niet op internet. Wat raar is, want van de meeste songs kan je nu makkelijk de lyrics vinden online. Ja. Maar gelukkig is er een journalist van de Standaard geweest die een paar jaar geleden Ja aan zijn mouw heeft getrokken van Ja, vertel me nu toch eens, wat brabbel jij er eigenlijk aan het begin? En hij heeft het dan inderdaad een keer opgeschreven. Hij zingt, dus goed onthouden vrienden, als je op de volgende New Wave Party wil meezingen. Hij zingt... Do you remember that time I sat down and you got up? I do. That ring of confidence will strangle when it slips.
2: Wauw, als je dat echt bij volle bewustzijn voluit op de dansvloer meezingt, dan word ik gewoon meteen afgevoerd. Dat kan toch niet anders. Ja.
0: Nu, that ring of confidence was blijkbaar in de jaren 70 een slogan van een tandpasta-merk. The ring of confidence. Okay. En dat had hij ook opgeschreven op datzelfde papiertje waar How Much Are They op
2: kribbel stond. Totale bullshit eigenlijk.
0: Ja, kijk. Maar het heeft de tand destijds goed doorstaan en ik wil hem graag op deze zonnige dag nog eens in de ether gooien.
1: Want die toert toch nog steeds, hè, die Ja Wobble? Die staat heel vaak bij op New Wave parties.
0: Ja, hij is op een van onze New Wave parties geweest.
2: Ja, precies.
0: Een jaar of twee geleden, denk ik.
2: Maar we kunnen er ons ook niets meer van herinneren. Dat was een heel goed feestje waarschijnlijk. Dankjewel, Kevin.
0: Graag gedaan.
2: Voor deze mooie One Hit Wonder. How much are they?
3: One Hit Wonder.

0: zo begrijpt als een garnaal, werkt het denk ik nog beter. How much are they? Van een hele rits aan vrienden die eraan meegewerkt hebben, maar er zichzelf allemaal niets meer van kunnen herinneren. Maar de belangrijkste is Ja Wobble. Dit blijft wel een heel goede sample natuurlijk. Het One Hit Wonder van deze week.
1: Siska Siska is deze maand de belofte van Willy. Because now... Ontdek Siska Siska live, vrijdag 29 mei, op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, maar het is WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
1: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
4: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
5: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
4: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
6: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Allee, verras mij eens.
8: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
10: Dat ga ik eens proberen.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
1: Thomas en Sien.

0: sing.
1: Sing, sing, sing van Travis. Zo meteen muzieknieuws met ja, een nieuwe single. En het is een nieuwe oude single. Ja. Waarover ik nog een klein beetje aan het twijfelen ben om hem helemaal te laten horen.
2: Ik denk dat eerder fragment zal zeker deugd doen.
1: Ja.
2: Het volledige nummer durf ik voorzichtig te betwijfelen. Maar dadelijk meer daarover. Kan je zelf kiezen als je het beu bent. Of zo. Ja. Op zich is het tof, want het dateert eigenlijk uit 77, maar het is nu pas
1: uitgebracht. Ja.
2: Ze hebben het plots gevonden of zo. Goed, maar dadelijk muzieknieuws. Eerst Golden Earring, Twilight.

0: Twilight Zone van The Golden Earring. Ruim 9:30 hoog tijd voor...
1: Dit is het muzieknieuws.
0: Van donderdag 28 mei met Sien. You better duck when I show
2: up. De Cramps die hielden op met te bestaan in 2009 na de plotselinge dood van een van de oprichters, Lux Interior. Ja. Er is geen nieuwe muziek meer uitgekomen sindsdien, ook geen archiefmateriaal of zo gedeeld. Tot binnenkort, of tot nu eigenlijk. Want in 1977 namen ze hun eerste twee singles op, Surfin' Bird.
0: Surfin' Bird van de Trashmen, inderdaad.
2: Ja, en Human Fly, natuurlijk het bekendste nummer, denk ik. Alex Chilton was een producer. Ze namen nog twee andere nummers op ook. Ze noemden het in 1979 uiteindelijk de Gravest Hits EP. Ja. Maar in die opnamesessie hebben ze ook nog andere nummers opgenomen. Dat was niet echt geweten tot nu. En nu brengen ze die dus uit op 21 augustus als volledig album. The Gravest Gravy, het album goed, van The Cramps. Misschien heeft het ook wel een beetje te maken met Jenna Ortega. Dat is zo'n actrice die in Wednesday speelt, zo die Netflix hit.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Daar komt dit nummer in, Goo Goo Muck.
0: Okay.
2: Dus dat nummer is wel opnieuw viraal gegaan. Dus er is terug heel wat aandacht voor The Cramps.
0: Heel cool.
2: Een van die nieuwe, of ja, oude nieuwe singles heet TV Set. Ik stel voor dat we eventjes naar een klein stukje luisteren.
0: Ja, is goed. Ik zal het even laten horen hier. Dat gaat als volgt.
2: Dit is dan voor alle duidelijkheid de opgepoetste versie. Origineel klonk het heel wat...
0: Ja, een beetje kapot.
2: Kapotter,
0: zoals
2: ja.
0: Zoals dat hoort.
2: Ja.
0: Hè? In de surf en de...
2: Very Cramps, denk ik.
0: Ja, ja. Ja. Fuzzgitaren.
2: Voilà. Op 21 augustus meer van dat op een volledig album The Gravest Gravy van The Cramps. Er komt een zesde album aan van Triggerfinger. Op 18 september komt dat album uit. Tarmac.
0: Tarmac?
2: Album, ja. Het werd geschreven in België en in... Wat is de tweede stad van Triggerfinger?
0: California ergens?
2: LA, ja. LA, ja. Los Angeles, ja. Inderdaad. Ze werkte samen met Mitchell Froom, die ook samengewerkt heeft met onder andere Crowded House, Elvis Costello, Paul McCartney. Goeie referenties. Ja. Dus. En ze gaan daar natuurlijk ook mee op tournee, hè, vanaf 14 oktober. Maar eerst nog wat festivals. Op Graspop staan ze, op Pinkpop, op Genk On Stage onder andere. Dus heel veel nieuwe dingen van Triggerfinger komen eraan.

0: ben heel benieuwd naar morgen, want Sam Bettes brengt een nieuwe versie van Not an Addict van Case Choice uit. Een Americana-versie, want het is het voorlopig totaal in die sfeer natuurlijk. Omdat hij beseft nu steeds meer wat voor impact dat nummer destijds heeft gehad. En hij vertelt ook waarom hij, of hoe hij besefte van, ah ja, dit nummer betekent echt wel iets.
1: What's up everybody? May 29th is the release date of Not an Addict, Sam's version. The song that put Case Choice on the map, Reimagined. I was originally inspired by a story from a journalist in Paris who was HIV positive because of the contaminated meat. At the time, I never imagined that writing and singing about this would have such an impact on so many people.
0: Misschien moet Sam volgende keer de achtergrondmuziek iets stiller zetten.
2: Want Sam, het gaf al een mooi beeld van de nieuwe versie.
0: Dat wel.
2: In elk geval,
0: dat
2: dus
0: wel.
2: Dat kon je gewoon. Dus maar, ja, ik was helemaal de inhoud kwijt. Dus wanneer komt die uit?
0: Morgen. Okay. En hij werd dus geïnspireerd door het verhaal van een journalist uit Parijs die HIV had gekregen door een besmette naald. En zo is hij op dat nummer gekomen. En destijds had hij totaal niet door hoeveel impact dat nummer zou hebben. En nu dus wel. Vandaar morgen een nieuwe versie van Not an Addict.
2: Mooi! Dank je voor het muziek, Lucien. Dus gaan we morgen die laten horen dan toch, hè?
0: Misschien wel, hè?
2: Althans, dat denk ik.

0: I Played the Fool van Michael Stipe. 20 voor 10, we zoeken nog een laatste plaat deze week in het thema afkoeling, verkoeling. Want maandag hadden we al door het hele week wel richting die 30
1: graden. Dat wij rap in snotje, hè. Tuurlijk.
0: Rap in snotje.
1: Zeker, hè.
0: Maar wij helpen waar we kunnen. Dus welke plaat wil jij horen? Ter verkoeling, alles met cool down of met koude dingen is welkom via de Wheelie-app. Laat maar weten wat je wil horen.
2: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Want knock, knock.
3: Who's there?
5: Justin.
3: Justin who?
5: Justin, time to start investing.
3: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Just in time, Adam.
3: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
6: Thomas en Sien.

Pressure van Muse Albel. Nu al een beetje te warm voor Pressure, als je het mij vraagt. Maar toch, als je zelf wil bepalen wat de laatste plaat wordt, is dit wel het uitgelezen moment om dat te doen via de Willy App. Het thema is verkoeling. Laat het maar weten.

Portland. Er worden heel veel nummers aangevraagd met ice cream. Sowieso een goed idee om ijs te eten, om wat te bunkeren voor die win je gewicht in vinyl actie. Maar we gaan niet voor een ice cream song, wel voor een andere verkoelingssong. Dat is voor na The Man.

0: dramatisch, mooi gejank, hè? Toch, laten we eerlijk zijn.
1: En als je hem chromatisch mooi live wil zien janken, moet je zaterdag naar Arendonk. Staat hij gratis, laat Gert weten. Arendonk zingt en zwingt.
0: Jongens, toch? Ja. Oh, kijk naar uit. Dankjewel. We hoorden de mens en Jeroen Brouwers schrijft een boek. Anneliese is intussen gearriveerd. En de laatste plaat dient zich aan. Ik weet niet wie het zoal gestuurd heeft, maar dit...
2: Mannetjes.
0: Is dit toch wel eens echt een heel goed idee? Dat is echt heel lang geleden dat we die nog hebben gedraaid. Wie had het aangevraagd?
1: Ja, film. Bart zie ik, Tabo. Er waren veel mensen, alleszins. Ja.
0: Projectje van Andrew Turner. Beter gekend als de eenkoppige hitformatie AIM. Maar ik denk ook niet veel meer one-hit wonders als deze. Of ik zou me vergissen. Annelies.
1: Ik weet het niet. Ik heb dit thuis op vinyl, maar ik moet eens kijken of daar nog andere nummers op staan.
0: Oké, dit is hem.
1: Het is wel iets voor classics eigenlijk.
0: Ja, verfrissende song ook weer bij dit weer. In elk geval dank aan al wie het aanvroeg. Eén in het fantastische Cold Water Music. Veel plezier straks na het nieuws van 10 met Annelies.

onder meer Goose, The Haunted Youth, The Sheila Divine en Stone. Tickets en info, Rock

0: Willy. Music
1: Matters. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
0: Really?
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. Bijna de helft van de werkgevers kan de motivatie van sollicitanten niet meer inschatten, omdat veel motivatiebrieven door AI zijn geschreven. Dat blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Partena Professional. Professor arbeidseconomie Stijn Baert.
3: Gewoon een motivatiebrief laten opladen bij het cv lijkt niet langer een goed idee. Veel beter is het om te werken met vraag en antwoord. Bijvoorbeeld, als je een kandidaat nodig hebt die heel goed op zichzelf kan werken, vraag dan naar cases uit de eerdere carrière. Dat kan een machine niet voor jou verzinnen.
2: Ook motivatievideo's of referentiebrieven zijn een goed idee. De Hoge Gezondheidsraad wil dat er meer aandacht komt voor de geestelijke gezondheid van rusthuisbewoners. Zorgverleners focussen nu alleen op lichamelijke zorg, terwijl bijna 1 op de 5 rusthuisbewoners een psychiatrische aandoening heeft. Geriater Mirko Petrovic.
4: Steeds meer bewoners van woonzorgcentra hebben complexe zorg nodig met onder meer psychiatrische kwetsbaarheden, zoals dementie, depressie, chronische angst. En de Hoge Gezondheidsraad pleit daarom voor een systematische screening ook van geestelijke gezondheid, al bij de opname.
2: Dat verhoogt hun levenskwaliteit en vermindert het risico op burn-outs bij zorgverleners. In de VS is een voormalig topman van inlichtingendienst CIA opgepakt nadat de FBI meer dan 300 goudstaven had gevonden bij hem thuis. Die hadden een waarde van bijna 35 miljoen euro. De man zou die van het werk mee naar huis hebben genomen. Er werden ook 35 luxe horloges en een grote som cashgeld teruggevonden. De man wordt nu verdacht van stelen van overheidsgeld. Het is nog zonnig en helder en er staat ook nauwelijks wind bij maxima tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm, 's avonds kans op onweer bij zo'n 32 graden. Dit weekend neemt de kans op onweersbuien toe, zaterdag lokaal 30 graden mogelijk, vanaf zondag wordt het frisser.
1: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy.
0: Music matters.
1: De Willy Album 500. Annelies Orie.
5: We zijn toe aan nummer 100 en daar staat Arctic Monkeys. Goedemorgen.
0: Music matters.
1: Willy. Nummer 100.

0: Voor de 505 en Fluorescent Adolescent van Arctic Monkeys. Allebei uit Favorite Worst Nightmare, jouw nummer 100. En voor Fluorescent Adolescent heeft het Exley van Alex Turner trouwens ook credits gekregen, want ze schreven het samen op vakantie aan de Middellandse Zee. Ik vraag mij af, zou die dan ook royalties krijgen? Welkom op de voorlaatste dag van de Willy Album 500. Er liggen al 401 albums achter ons. We hebben er nog 99 te gaan. Morgen rond iets voor 7, dan kom je te weten welke plaat er dit jaar op nummer 1 staat. Vorig jaar was dat 10 van Pearl Jam. Ik ben heel benieuwd of dat nog steeds zo is. Je kan die finale trouwens helemaal live komen meemaken, want we zenden morgen vanaf 10 uur uit vanuit de Music Mania in Gent. Hele mooie platenwinkel. En dat is even niet die naaste vooruit, voor alle duidelijkheid, wel die op de kraanlei. Nu gaan we naar nummer 99.
1: Dit is de Willy Album 500.
0: Daar stemde jij, het debuut van de Stone Roses. En al zoals dat heel vaak gaat met debuutplaten, heet dat album ook gewoon de Stone Roses. Het kwam uit in 1989. Zometeen krijg je daaruit I Wanna Be Adored na Fool's Gold. Goedemorgen.

0: Stone Roses. En er wordt weer van op de heerlijkste plekken naar de album 500 geluisterd. Steven heeft vanochtend vroeg al de fiets gepakt. En hij stuurt, ik ben aan het gravelen. Dat is zo heel cool fietsen, hè. Op de Veluwe met de lijst op de achtergrond. Er zit zelfs een foto bij van die Veluwe. Blauwe lucht, een bos, daarvoor de heide. En dan ook nog Steven op zijn fiets. Zalig. Weet je wat? Op nummer 98 staat ook iets zalig. Daar staat Bruce Springsteen met Darkness on the Edge of Town.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
5: Bitterballen, hey, hey, hey.
4: Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
6: Lotto is op zoek naar een maag.
7: Een maag?
6: Met een baksteen erin.
7: Ah, zo.
6: Om je droomwoning te bouwen.
7: Ik zie graag een strakke fermette.
6: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
7: Hoe dat?
8: C'est bon.
6: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
10: Promokoken.
11: Allee, verras mij eens.
9: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
11: Dat ga ik eens proberen.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
12: Oh, amai, die ceviche was lekker.
13: Ja, hè.
14: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
13: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
12: Schat, blijf kalm.
13: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
12: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
13: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
15: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
16: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
17: Torfs.
18: De Willy Album 500.

Dance van Bruce Springsteen. En ook de komende twee dagen krijg je uit elk album twee nummers. Dat houden we vol tot het einde van de lijst. Dit staat ook op Darkness on the Edge of Town. En dat is een plaat waarvoor Bruce en de E Street Band eigenlijk 70 nummers maakten om er dan maar 10 te mogen overhouden. Dat is iets met Kill Your Darlings. Maar ja, goed, als je nummers van bijna 7 minuten op de plaat wil, ja, dan moet je een beetje kiezen, hè. Dit duurt ongeveer zo lang. Dit is Racing in the Street. Again.

Stijn die stuurt nog aan, Annelies. Zo'n lange plaat draaien, dan had je even tijd om een stuk Limburgse vlaai te gaan halen. Ja, de stagiair die weggaat vrijdag heeft getrakteerd. Stijn, jij denkt dat er nog iets over is. Die Wim Oosterlink, hè, die eet minstens 2 stukken per dag. Ik heb mij gisteren laten wegen bij Wim. Ik heb zelfs geen gans stuk van die taart gegeten. Wat was het resultaat? Ik had meer verwacht, laten we dat zeggen. Het was ietsje minder dan ik in mijn hoofd had. Dus ik ben relatief tevreden met mijn inspanningen van de afgelopen dagen. Maar ik ben dus wel heel benieuwd hoeveel Wim Oosterlink eigenlijk weegt. Die eet elke dag een dessert, een chocomousse of zo. Als hier taart is, die frat dat allemaal op. En volgens mij komt hij echt niks bij. Waarom is dat allemaal van belang? Ja, je moet natuurlijk weten hoeveel wij, de 5-dag-dj's van Willy, wegen om jouw eigen gewicht in vinyl te kunnen winnen. Wanneer moet je dat doorgeven? Wel, als de caloriebom afgaat. En die komt eraan tussen nu en 11 uur. Eerst gaan wij naar nummer 97. Daar staat Editors voor de tweede keer. Dit

0: Je hoorde de Smokers, Outside the Hospital Doors en Bones. Allebei uit An End Has a Start van Editors. En dat was de laatste plaat van drie keer Editors in jouw lijst. Het is gedaan met Editors, helaas. De volgende artiest die had deze zomer op Rock Zottegem moeten staan. Maar de man heeft afgezegd. Nu, ik dacht wel, die mens is 80. Stel dat 30 graden is, je moet dan op zo'n festival een uur en een half of zo op een podium staan. Dat is niet mis, hè. Zometeen dus op nummer 96, Neil Young en After the Gold Rush.
1: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar €1,54. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Oh, wauw. Oh.
4: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.
7: Ja.
6: Carrefour.
8: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.
11: Relax.
10: Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
11: Relax.
10: Dit is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
12: De Willy Album 500. Annelies Orrie.

Zo ongelooflijk schoon. En dat heeft dus ook te maken met de piano in dit nummer. Neil Young, die dwong de 18-jarige Nils Lofgren, muzikant, die eigenlijk alleen maar gitaar en accordeon kon spelen, om voor hem dus ook piano te gaan spelen. Klein detail, een dikke 15 jaar later gaat diezelfde Nils ook bij de E Street Band van Bruce Springsteen spelen. Met dank dus aan de kansen van ome Neil. Dit komt ook uit After the Gold Rush. Dit kwam uit 1970. Dit is Neil Young met When You Dance, I Can Really Love.

When You Dance, I Can Really Love. Wat een titel ook. Neil Young die komt trouwens nog eens terug in jouw album 500. Ik vermoed zo ergens morgen tussen 4 en 7. Voor deze groep is het helaas wel gedaan. Balthazar had 3 albums in jouw lijst. Dit is het laatste van die 3. 95 is voor Rats. Dat is 10 plaatsen gestegen wel. Dus hoe langer dat die gestopt zijn, hoe meer jij ze mist. Ik krijg nu 2 nummers uit Rats na elkaar. Zometeen Lion's Mouth na Do Not Claim Them Anymore.

0: Bart die stuurt nog, oh, er moet dringend nieuw materiaal komen van die mannen van Balthazar. Zo machtig goed. En wij zijn gestopt daar, Bart. En ik denk niet dat die heel, heel snel terug gaan komen. You're the Lion's Mouth, oftewel Daniel uit Rats van Balthazar. Zometeen een plaat die ik in mijn studententijd grijs gedraaid heb. En dat komt omdat er toen een film uitkwam over die artiest. Daarvoor had ik denk ik nooit van Johnny Cash gehoord. Maar Walk the Line over het leven van Johnny Cash heeft mij zoveel gedaan dat ik er uiteindelijk zelfs mijn thesis over gemaakt heb. En daarin zit natuurlijk ook een passage over de opnames van Folsom Prison Blues live at Folsom State Prison. En die plaat heb jij op nummer 94 gestemd. Ik ben je daar heel dankbaar voor. Zometeen twee nummers van Johnny Cash na elkaar.
1: Willy presents Bolero Great Gravel. Want gravel, dat is rock and roll op twee wielen.
2: It's gonna end up.
1: Stofhappen, afzien.
2: On a dirty boulevard.
1: En pure goesting. Zaterdag 13 juni in La Roche-en-Ardenne. Schrijf je in op willy.radio. En wij lappen er een gratis Willy wielertruitje bij. Bolero Great Gravel. In samenwerking met Floreal Holidays en Willy.
3: Music matters.
4: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
4: En dan met een promo die kan tellen.
5: Tegen de honger die komt.
4: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
6: Samen knoeien tot het perfect is? Dat's
7: wow!
6: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
7: wow!
6: Van Vibra.
3: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 11 uur.
8: Goedemorgen. Het aantal gedwongen opnames in de psychiatrie is licht gedaald. Het ging vorig jaar om 5000 mensen. Het zijn er 200.

0: wordt minder dan in 2024, blijkt uit cijfers van Zorgnet Ikuro. Aanleiding is een hervorming van de wet, zegt Margot Kloet van Ikuro.
1: Men wil de vrijwilligheid van opname stimuleren, daar waar het vroeger verplicht werd, door een mogelijkheid in te lassen van die vrijwillige behandeling onder voorwaarden. En je kan ook 48 uur een observatie doen van iemand om te kijken of dat die de psychiatrische stoornis heeft, waarbij die nood heeft aan zo'n gedwongen opname. Maar om te zeggen dat dat al een effect is, daarvoor is het nog veel te vroeg.
0: Het aantal gedwongen opnames bij jongeren en kinderen bleef wel gelijk. Daar ging het om 250 opnames. Bijna de helft van de werkgevers kan de motivatie van sollicitanten niet meer inschatten, omdat veel motivatiebrieven door AI zijn geschreven. Dat blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Partena Professional. Je hoort professor arbeidseconomie Stijn Baert.
2: Gewoon een motivatiebrief laten opladen bij het cv lijkt niet langer een goed idee. Veel beter is het om te werken met vraag en antwoord. Bijvoorbeeld, als je een kandidaat nodig hebt die heel goed op zichzelf kan werken, vraag dan naar cases uit de eerdere carrière. Dat kan een machine niet voor jou verzinnen.
0: Ook motivatievideo's of referentiebrieven zijn een goed idee. En goed nieuws van aan de pomp, want diesel- en benzinetanken wordt morgen weer goedkoper. Voor een liter benzine 95 daalt de prijs met 12 cent tot 1,86 euro. Voor benzine 98 betaal je maximaal 1,94 euro per liter, of een daling met 11 cent. Voor diesel daalt de prijs met zo'n 10 cent tot maximaal 2 euro. Het is zonnig en helder, er staat ook nauwelijks wind bij maximaal tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm, 's avonds wel kans op onweer tot 32 graden dan. Dit weekend neemt de kans op onweersbuien toe, zaterdag lokaal nog 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
3: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy. Music matters. De Willy Album 500. Annelies Ory.
4: Er wil iemand graag even live goeiedag zeggen op de radio? Komt eraan.
5: Hello, I'm Johnny Cash.

Het legendarische rock'n'roll koppel June Carter en Johnny Cash met Jackson. Kippenvel heb ik. En weet je wie dat nu ook gaat krijgen? Niemand minder dan Stijn Meuris, want hij stuurt me net een berichtje met lekkere fietsmuziek, Annelies. Stijn, het wordt nog beter, want nu mag ik twee nummers uit 17 Seconds draaien. Tweede album van The Cure, maar hun zesde en voorlaatste al in de Willy Album 500. Zometeen krijg je A Play for Today. Na A Forest. Goed fietsen, Stijn.

Ja, je hebt nog één album van The Cure te goed. Misschien vandaag nog. Misschien wel morgen. Intussen wil Jos uit Sint-Truiden heel graag weten hoe groot ik precies ben. Die is bezig met zijn inschatting van het gewicht van Thomasien, Wim, Roos en mezelf om zijn gewicht in vinyl te kunnen winnen. Jos, omdat jij het bent, ik ben 1,70 meter groot. Ik hoop dat je er iets mee bent. Nu naar een van de beste dance classics aller tijden. Al was het maar omdat Pendulum er ooit een magistrale drum and bass versie van gemaakt heeft. Ik heb het over Voodoo People van The Prodigy. Komt uit Music for the Jilted Generation. Jouw nummer 92 in de Wheelie Album 500. En ja, die riff die is gepikt van Ape van Nirvana uit In Utero. Dat weten we.

0: Voodoo People van The Prodigy. En mannetjes, het is nog niet gedaan met The Prodigy, want ik krijg er nog eentje uit Music for the Jilted Generation. Zometeen.
1: Siska Siska is deze maand de belofte van Willy. Because now. Ontdek Siska Siska live. Vrij

0: samenwerking met Sabam. Deze week bij Hema. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delijse winkels gewoon open.
1: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
1: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Jumbo scoort je deze week Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
7: Vrouw Wies.
8: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.

Jepla, kom aan, volle galet, stuur de machteld. Ja, ik was ook keihard aan het gaan. En ik was eigenlijk niet meteen van plan om naar de Prodigy te gaan kijken op Werchter. Maar ik ben net keihard van gedacht veranderd. Tenzij The War on Drugs zo goed is. Wie heeft dat tegenover elkaar gezet? Herman, je moet mij helpen. Het is tijd om het weer iets rustiger aan te doen. We gaan naar de derde plaat van de Beatles. Geen zorgen, er komen er nog drie. Op nummer 91 heb jij Revolver gestemd. Met daarop het magistrale Eleanor Rigby. Geniet er maar.

0: She Said van de Beatles. Thomas Bouwens, de schilder, die heeft een probleem. Die stuurt Annelies. Het werk gaat dubbel zo rap vooruit met de Willy Album 500 op de achtergrond. Maar daar word ik niet voor betaald. Ja, Thomas, ga dan even op je gat zitten. Hè.
1: De Willy Album 500. Overzicht.

Johnny Cash uit Folsom Prison. Staat nu op 94. 93 was voor deze. Keihard genieten van 17 Seconds van The Cure daar. En 92 was een dik

Christophe, die is een beetje ongerust, die stuurt Annelies. Ik zit met mijn moeder in het ziekenhuis. Heb ik de caloriebom al gemist? Kalm, Christophe, dit uur is er nog geen ontploft. Die moet nog komen, ergens tussen nu en 12 uur. Ik heb nu ook een bom van een plaat trouwens. Grondleggers van wat ze noemen de punkrock. Op 90 hebben de Ramones met de Ramones. Trouwens hun laatste album in deze lijst. Zometeen Beat on the Brats.

0: Als er iemand in de buurt is die je tegen je gelee kan trekken en nu een klein beetje kan dansen, dan zou ik dat doen.
1: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
2: 3, 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
3: Sorteren kan je zo meteen.
4: Samen bakken na school? Dat is wow. Van Wibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
5: Maak er dit vanaf nu elke dag, papa.
4: Dat is toch echt wel...
5: Wow.
4: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Wibra. Nu 120 mini-cupcakevormpjes voor maar 1,39 €. Dat is...
5: Wow.
4: Van Wibra.
1: Dit is de Willy Album 500. '89.

Ismael die wil weten hoe je precies iemand tegen je gilet trekt op dit nummer. Ja, dat is toch een goede boogie. Ik heb vrienden die weten hoe dat moet. Je moet af en toe uitzwaaien en dan een keer dicht tegen je aantrekken. Hè. Bijna een goede boogie. Sultans of Swing komt uit de debuutplaat van Dire Straits. En die heet ook gewoon Dire Straits. Jij stemde die op nummer 89. En dit staat er ook op. Met nog meer mooi gitaarspel van Mark Knopfler. Dit is Water of Love.

Tussen de mooie liedjes door zijn er nog pertinente vragen over hoe wij nu precies gewogen worden bij Wim. Stefan die vraagt je, Annelies, ik weet al dat het met kleren en zonder schoenen is, maar is dat dan met lege zakken? Of kan het toch zijn dat er iemand zijn telefoon, zijn portefeuille, sleutels nog in de zakken zit? En indien ja, loop jij rond met veel kleingeld? Ja, sorry Stefan, maar natuurlijk maak je je zakken leeg. Ja, ben ook maar normaal. Ik wil dan toch stiekem dat er een lager getal op die weegschaal staat. Dus ik heb gisteren zelfs mijn badge uit mijn zak gehaald. Maak je geen zorgen, we doen niks raar om dat gewicht te beïnvloeden. Ik heb nog één plaat voor het nieuws van 12. Ik krijg er meteen de titeltrack uit. Je hoort hem hier al komen. Toxicity van System of a Down. Plaat uit 2001. En je mag je laten gaan.

0: onder meer Goose, The Haunted Youth, The Sheila Divine en Stone. Tickets en info, rockholmen.be. Willy, Music Matters. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Ize. Nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al.
2: Daar straks al een melding gehad van HLN.
3: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
4: Lotto is op zoek naar een maag.
5: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dan?
6: C'est si bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Oh, wauw. Oh.
7: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
5: Wow.
7: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
8: Yuzu.
7: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Braun en Philips Lumea tot 75 euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel naar Bol.
10: Zij de Vos.
11: Ja, Lemmes.
10: Zie dit, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
11: Schitterend, bij zo'n sausje worden een lekker stukje vlees. Hoe heb je wist ik het liefst?
10: Doorbakken.
11: Zeker?
10: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
12: Dat is
13: De Vos Lemmes.
14: Knaldi.
15: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro.
16: Check de promo.
15: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
17: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
18: Het nieuws van 12 uur.
19: Goedemiddag. Het leven wordt opnieuw duurder. De inflatie voor mei ligt op 4,1%. Dat is een lichte stijging tegenover april. En daarmee blijft de inflatie hoog, zegt Stijn Baert van de Inflatiecommissie.
1: Dat is dubbel zo hoog als een inflatie die we goed vinden. In vergelijking met vorig jaar zitten we nog altijd op een zeer hoog niveau wat energiekosten betreft. Die zijn in vergelijking met vorige maand wel redelijk stabiel, maar in vergelijking met een jaar geleden, en daar gaat de inflatie om, zijn die op een zeer hoog niveau.
19: De speelindex wordt niet overschreden. Er wordt verwacht dat dat in juni gebeurt. Dan stijgen onze lonen automatisch mee. Het parket van Brussel heeft een huiszoeking uitgevoerd bij de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Aanleiding is een panoreportage over gesjoemel bij de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Eerder liepen er ook al 3 onderzoeken naar Anderlechtse Haard. Verschillende Brusselse regeringspartijen eisen ook dat er een onderzoekscommissie komt. En goed nieuws van aan de pomp, want diesel- en benzinetanken wordt vanaf morgen weer goedkoper. Voor een liter benzine 95 daalt

0: De prijs met 12 cent tot 1,86 euro. Voor benzine 98 betaal je maximaal 1,94 euro per liter, of een daling met 11 cent. Voor diesel daalt de prijs met zo'n 10 cent tot maximaal 2 euro. En door de hitte wordt elektriciteit vanavond wel peperduur, omdat we dan massaal de airco opzetten. Tegen de avond produceren zonnepanelen ook minder energie en er is ook amper wind. Energieleveranciers verwachten rond 20:30 vanavond een piek van meer dan 445 euro per kilowattuur. In Winterthur in het noorden van Zwitserland zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Een man van 31 werd opgepakt, dat meldt de lokale politie. Het gebeurde vanochtend aan het station. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het is nog niet duidelijk wat de man bezielde. Er loopt een onderzoek. En deze namiddag vertrekt de Belgische mijnenjager Primula naar de Middellandse Zee. Het schip zal er deel uitmaken van een permanente NAVO-vloot. Zo kan de Primula ook sneller ingezet worden in de Straat van Hormuz als dat nodig zou zijn. Journalist Rob van Herk legt uit wat dat schip daar gaat doen.
1: In de eerste plaats is het daar om een NAVO-oefening uit te voeren, informatie te varen met andere schepen, om te kijken hoe ze dat schip veilig kunnen houden. Als ze mijnen tegenkomen, kan het zijn dat ze hier en daar ook nog een mijn onschadelijk zullen maken, maar het is vooral oefenen om te kijken wat ze doen als ze effectief zouden ingezet worden in de Straat van Hormuz.
0: Iran zou daar een tiental mijnen hebben geplaatst. Vanmiddag en vanavond zonnig. Er staat ook nauwelijks wind bij maxima tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm. 'S Avonds wel kans op onweer bij zo'n 32 graden. Dit weekend neemt de kans op onweersbuien toe. Zaterdag lokaal nog 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
2: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy. Music matters. De Willy Album 500. Annelies Orrie.
3: Alle tafels en stoelen aan de kant en mosje maar op de laatste.

is er iemand zijn bril kapot. De vloer plakt nog meer van het bier. Ja, dat gebeurt allemaal als Chop Suey van System of a Down gepasseerd is. Ook uit Toxicity. En dat is ook trouwens een van de vele platen in deze lijst die door de handen van de geniale producer Rick Rubin ging. Ik zou eigenlijk eens moeten tellen hoeveel die er gemaakt heeft waar jij op gestemd hebt. Het komende kwartier wordt één lange ode aan niemand minder dan Jim Morrison en The Doors. Je hebt twee van hun platen in die Wheelie album 500 gestemd. LA Woman is hun tweede en laatste in de lijst. Dit staat daar ook op. Had er iemand een beetje verkoeling gevraagd? Beetje regen, beetje onweer. Dit is Riders on the Storm.

Stel je eens voor dat die Jim Morrison niet gestorven was in zijn bad, in zijn appartement in Parijs. Wat zou daar nog allemaal voor geniaals uitgekomen zijn? Intussen ben jij aan het luisteren van op de meest uiteenlopende plekken. Ik wou zeggen geniale plekken, maar het valt mee. Anneleen die is bijvoorbeeld aan het herstellen van een operatie. En zij stuurt, dat is zalig om dat te kunnen doen met deze muziek. Chris en Tom die zijn volle bak aan het tuinieren. Ik weet niet hoe warm het op dit moment exact is, maar ik zie ze daar op een stelling staan om een haag te scheren. Ze hebben een foto gestuurd. Ik vind dat wel wat respect waard, zo tuinieren bij 30 graden. Goed bezig, Chris en Tom. Met LA Woman van de Doors gaat dat nog beter gaan.

0: Evert die stuurt LA Woman van The Doors nu al. Dat is toch top 10 materiaal. Sorry, jij hebt die op 87 gestemd. Nu heb ik een klein beetje punkrock voor je. Van ene Billy Joe Armstrong, misschien zegt die naam je wel iets. Die komt zo meteen voor de tweede keer langs in de lijst met zijn band Green Day. Jij hebt American Idiot op nummer 86 gestemd. Krijg daar twee nummers uit en ik begin met Holiday.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: Imoscoop!
4: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
1: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
2: Och, jongens.
1: Dat is wel een held, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Imoscoop, man!
7: Amai, zie. Die kerk in het Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
8: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
6: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
9: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
10: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
11: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
12: Rustig, schat.
1: Rustig niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
12: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
11: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ik had dat wel gevonden.
12: Ja, zeker dat.
13: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
14: Krevel.
15: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
14: Krevel, leef beter.
16: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
19: Want knock, knock.
18: Who's there?
19: Justin.
18: Justin who?
19: Just in time to start investing.
18: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
19: Just in time, Adam.
18: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
20: Dit is de Willy Album 500.

Boulevard of Broken Dreams en daarvoor Holiday. Allebei uit American Idiot. En ja, Green Day komt nog één keer langs in de lijst tussen nu en morgenavond 7 uur. Over morgen gesproken, ik wil je graag bij deze nog eens officieel uitnodigen om langs te komen tijdens onze finale. Want we zitten morgen vanaf 10 uur in de Music Mania 2 in Gent. Die vind je op de Kraanlei, dat is midden in het gezellige centrum. Je kunt naar de vrijdagmarkt gaan, plaatje komen kopen, een beetje naar ons luisteren. Maar natuurlijk, als je tussen 4 en 7 komt, dan hoor je daar ook live en uit eerste hand wie precies zijn of haar gewicht in vinyl wint. Ik vind dat nu al heel spannend. Dat is echt voor 10.000 euro aan platen. Hè. Als je het maximum hebt. Dus, ik weet niet. Ik zou wel afkomen. Om 7 uur gaat onze chef muziek Kevin trouwens nog plaatjes draaien. Op vinyl natuurlijk. Dus wordt supergezellig. Ik zou afkomen. Als ik even met je baas moet bellen, dan moet je dat maar laten weten. Op naar nummer 85 nu. Daar staat nog iemand uit die Club 27. Waar Jim Morrison ook in zit. 85 is voor Electric Ladyland. Van Jimi Hendrix. Je krijgt zometeen Voodoo Child na Crosstown Traffic.

0: misschien dat mijn collega Cedric Maas, die van de vrijdagavond van de best songs in the world, zou zeggen: dit is een van de best songs in the world. Voodoo Child van Jimi Hendrix. Zometeen gaan we al naar nummer 84. Mannetjes, de tijd vliegt hier. En daar staat ene Iggy Pop met niks minder dan Lust for Life.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
7: Maar schat, ik zeg, jij nu aan het stofzuigen?
8: Ja, mocht dat niet misschien?
7: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
8: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
7: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
9: B-Bad.
7: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
10: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
11: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1 gratis. Dus smeer hem snel naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
15: De Willy Album 500. Annelies Orrie.

0: 90's hebben wij de film die dit nummer groot gemaakt heeft nog uitgebreid gevierd. Want toen Lust for Life in de jaren 70 uitkwam, was dat dus niet meteen een hit. Maar nadat het in 1996 in die openingsscène van Trainspotting zat, dus wel. Zometeen nog eentje uit het album van Iggy Pop. Maar eerst, ja, moet ik nog heel even iets oplossen, denk ik.
1: Hallo, Nick.
0: Dag Nick, met Annelies van Willy.
1: Oh, dag Annelies.
0: Zeg, vertel mij eens, wat is precies jouw probleem?
1: Mijn probleem was dat ik niet wist wat het alarm was afgegaan of niet.
0: En hoe komt dat?
1: Ja, ik zat in een vergadering. Ik zat niet in mijn bureau en dan kan ik normaal naar Willy luisteren, maar in de vergadering was dat nogal moeilijk.
0: Dus je was niet aan het luisteren?
1: Nee, helaas.
0: Nick, ik heb geweldig nieuws voor jou. Want de caloriebom is nog niet afgegaan. Die gaat nu ontploffen.
1: Merci.
2: De caloriebom is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-DJ's wegen en win je gewicht in vinyl.

0: Passenger van Iggy Pop, ook uit Lust for Life. En Tim heeft nog een tip voor mij, voor mensen die dus af en toe niet kunnen luisteren door vergaderingen, hè, zoals Nick daarnet. Hij zet dan dus stiekem de app open en dan ziet hij dus die aanmeldknop wel verschijnen. Dus hij hoort niks, maar hij zit de hele tijd naar onze app te kijken en te zien van, is die aanmeldknop al verschenen? Ik vind het wel heel, heel slim van Tim. Allee. Toch, Roos?
1: Zeker, zeker. Een goeiemiddag. Zeg iemand een vleeseke?
0: Een vleesje? Is dat, ja, zo lekker van die worst? Van,
1: huh,
0: wat is
1: lekkere
0: dat?
1: Lekkere snoepjes.
0: Nonnenbillen.
1: Die zo heerlijk ruiken. Ja, hoe heet je dit officieel?
0: Maar spekken. Spekjes?
1: Spekjes.
0: Toch? Nee?
1: Ja, geel met rozen, die ze in ongebolken verkopen. Gekregen van een collega die verjaard is.
0: Maar oké, dus Roos staat hier met een ganse doos van nonnenbillen, vleesjes. Ik heb er nooit van gehoord. Spekjes, dat ken ik wel. Ik ga zo meteen eentje pikken, Roos. Prak je morgen ook snoep mee na de finale?
1: Ik zal proberen als er nog overblijft. Maar in Gent is er dus ook een olkbolken, dus voor zover ik mij herinner.
0: Of neuzekes, kunnen we ook gaan halen.
1: Ah ja,
0: toch?
1: Tuurlijk.
0: We zitten knal in het centrum.
1: Ja, is waar. En het is een Music Mania 2, hè. Mensen zijn vaak verkeerd. Er is een tweede platenwinkel geopend in Gent. Dat is vlak bij de, op de Kraanlei. En er is een terrasje en een bar. Dus zeker eens langskomen.
0: Ah, als je met Roos op het terras wil gaan zitten voor of na haar show,
1: hè?
0: Dat kan ook, dan mag je zeker langskomen morgen in Gent. Het wordt sowieso superleuk. Ik heb ook nog iets heel leuk waarvan ik deel 1 mag dragen en Roos deel 2. Het gaat over nummers uit de plaat Rated R van Queens of the Stone Age. Jouw nummer 83. Ik ga eens kijken welk nummer Roos zo meteen heeft. Oh, ga nog niks verklappen. Dit is The Last Art of Kings.

0: Willy presents Bolero Great Gravel. Want gravel, dat is rock and roll op twee wielen.
1: It's gonna end up.
0: Stofhappen afzien.
1: On dirty boulevard.
0: En pure goesting.
1: Bye, bye, bye, bye.
0: Zaterdag 13 juni in La Roche.

0: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
1: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
0: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
2: Niet moeten besparen op uw barbecue, dat kan tellen.
3: Oeh zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
2: En dan met een promo die kan tellen.
3: Steek je de honger, die komt.
2: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
4: Samen er iets moois van bakken? Das.
5: Wow.
4: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 1 uur.
8: Goedemiddag. In het onderzoek naar de vechtpartij op een kustram in De Haan heeft nu ook de vierde en laatste verdachte zich aangegeven. Het gaat om een man van 19 uit Brussel, dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Eerder werden ook al 2 verdachten van 18 en 1 van 19 aangehouden. Ze verschijnen morgen voor de onderzoeksrechter. Bij de vechtpartij raakten 5 werknemers van de lijn en 2 politieagenten gewond. Het leven wordt opnieuw duurder. De inflatie voor mei ligt op 4,1%. Dat is een lichte stijging tegenover vorige maand. En daarmee blijft de inflatie hoog, zegt Stijn Baert van de Inflatiecommissie.
9: Dat is dubbel zo hoog als een inflatie die we goed vinden. In vergelijking met vorig jaar zitten we nog altijd op een zeer hoog niveau wat energiekosten betreft. Die zijn in vergelijking met vorige maand wel redelijk stabiel, maar in vergelijking met een jaar geleden, en daar gaat de inflatie om, zijn die op een zeer hoog niveau.
8: De speelindex wordt niet overschreden. Er wordt verwacht dat dat in juni gebeurt, dan stijgen onze lonen automatisch mee. In Rijkenvoorsel in de provincie Antwerpen is een bewoner gewond geraakt bij een brand. Hij is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond in de garage van zijn woning. De brandweer is ter plaatse en heeft de brand onder controle. Ze blijft wel nog nablussen en vraagt om de omgeving te vermijden. Het parket van Brussel heeft een huiszoeking uitgevoerd bij de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Aanleiding is een panoreportage over gesjoemel bij de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Eerder liepen er ook al 3 onderzoeken naar Anderlechtse Haard. Verschillende Brusselse regeringspartijen eisen dat er een onderzoekscommissie komt. In Winterthur

0: In het noorden van Zwitserland zijn drie mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Een man van 31 werd opgepakt, dat meldt de lokale politie. Het gebeurde vanochtend aan het station. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het is nog niet duidelijk wat de man bezielde. Er loopt een onderzoek. In deze namiddag vertrekt de Belgische mijnenjager Primula naar de Middellandse Zee. Het schip zal er ook deel uitmaken van een permanente NAVO-vloot. Zo kan de Primula ook sneller ingezet worden in de straat van Hormuz als dat nodig zou zijn. Journalist Rob van Herk legt uit wat het schip daar gaat doen.
1: In de eerste plaats is het daar om een NAVO-oefening uit te voeren, informatie te varen met andere schepen, om te kijken hoe ze dat schip veilig kunnen houden als ze mijnen tegenkomen. Kan het zijn dat ze hier en daar ook nog een mijn onschadelijk zullen maken, maar het is vooral oefenen om te kijken wat ze doen als ze effectief zouden ingezet worden in de straat van Hormuz.
0: Iran zou daar een tiental mijnen hebben geplaatst. Het is zonnig en helder, er staat ook nauwelijks wind bij maximaal tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm, 's avonds kans op onweer bij zo'n 32 graden. Dit weekend neemt de kans op onweersbuien nog toe, zaterdag lokaal wel 30 graden mogelijk, vanaf zondag wordt het frisser.
2: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy. Music matters. De Willy Album 500. Roos van Akker.
3: Hier zie je jouw anthem voor vandaag. De Feel Good Hit of the Summer.

Hupla! Het is de voorlaatste dag van de album 500. De top 100 is aangesneden. Profiteer van al die gigantische kleppers die nog zullen voorbij komen de komende anderhalve dag. Net hoorde je nog de feel-good hit of the summer uit Rated R van de Queens of the Stone Age. Nummer 82 dan, je kunt hem al een beetje horen. En daar zitten we dus al, hè, in je album 500. Die komt uit het mooie jaar 1976 met die hete zomer. We beleven hem nu opnieuw, de laatste dagen. Leven de zweetreed. De Eagles dus, met Hotel California op nummer 82 in je album 500.

Alles is beter met twee, dat ga je Ruben van Gucht niet meteen horen zeggen. Maar hier in de Album 500 krijg je er ook altijd twee. Daarom dus ook nog live in de Fast Lane van de Eagles uit Hotel California. En Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band uit 1967 staat in je Album 500 op nummer 81. Mijn papa had de uitgave van die plaat met de Beatles zo getekend op de hoezen waar de platen in zaten, want het was een dubbelalbum. Hè. Ontzettend veel naar geluisterd, vaak uitgeleend en zelfs kwijtgespeeld. Heel erg, van iemand niet teruggekregen. Pa was boos, want hij was

0: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be.
1: Willy, music matters.
2: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
2: Oh.
3: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
7: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: De Willy Album 500, nummer 81.

0: En we weten allemaal dat John, Paul, Ringo en George met dit nummer het over LSD hadden. Lucy in the Sky with Diamonds uit Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Je hebt alweer 10 albums gehad. Ik zet ze nog eens op een rij.
1: De Willy Album 500. Overzicht.
2: Hey, oh, let's go. Hey, oh, let's go.
0: Hey, 90 was voor het debuut van de Ramones, dat dit jaar een halve eeuw oud is geworden.
3: With the Sultans. With the Sultans of Swing.
0: Dire Straits mochten met hun titelloze debuut uit 1978 op nummer 89.

86. Op die plaats staat Green Day met American Idiot. De Jimi Hendrix Experience behaalt met Electric Ladyland nummer 85 in je album 500.

0: En nog zo'n klepper, 84, was dan weer voor Iggy Pop met Lust for Life. Rated R van de Queens of the Stone Age, die kom je tegen op 83. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. De Eagles en hun Hotel California staan op nummer 82. Oh ja hoor, de Beatles kwam je tegen op 81 met hun Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En dan mag je nu op safari naar de maan samen met een Franse band. Air op 80 met Moon Safari.
1: Dit is de

0: De Fransozen van Air maakten dit prachtige album eind jaren 90, Moon Safari, met onder andere Sexy Boy er dus op. En All I Need, die hoor je zo meteen. Want je krijgt nog eens de kans om een gokje te wagen om je gewicht in vinyl te winnen. Hoeveel wegen Thomas en Sien, Annelies en Wim en ik samen? Zonder schoenen aan, stuur je gok maar door in de app als je die caloriebom hoort. Misschien komt hij nu wel langs. Ha, ja hoor.
1: Caloriebom is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-DJ's wegen en win je gewicht in vinyl nummer 80.

Al een boompje erbij, ziet je, som, die is er duidelijk al. All I Need van Air uit Moon Safari. En opgepast nu voor War Pigs. Ja, ja, Ozzy, Ozzy, Ozzy. En Black Sabbath met hun album Paranoid uit 19...

0: bijna 8 minuten lang genieten van Black Sabbath met War Pigs. En Tom is aan het smeken in de app. Zeg maar alsjeblieft dat de volgende track Paranoid is. Ik zeg juist niks. Je hoort het zo meteen.
1: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Vrouw Wies.
3: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
4: 3, 2, 1.
5: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
6: Sorteren kan je zo meteen.
7: Oh, wauw. Oh.
8: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
7: Wow.
8: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
9: Yuzu.
8: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
11: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
12: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: De Willy Album 500. Roos van Akker. Nummer 79.

Op 22 juli, dan zal het al een jaar geleden zijn dat Ozzy Osbourne overleden is. Paranoid belandt op nummer 79 in je album 500. En je mag het stil laten worden in jezelf, als dat lukt waar je bent op dit moment. Want op 78 in je album 500 staat dat enige studioalbum van Jeff Buckley uit 1994, Grace. En je krijgt Hallelujah daaruit als eerste track. Succesvol gecoverd door Jeff Buckley, maar het origineel is van Leonard Cohen, die er ook al niet meer is. Jeff Buckley en Hallelujah.

0: Last Goodbye at Grace, het enige studioalbum ooit van Jeff Buckley. Want 3 jaar na deze plaat is hij verdronken. 30 is hij geworden, zonde. We gaan verder met 77 in je album 500, na het nieuws van 2 uur.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue, dat kan tellen.
2: Oeh zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger die komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag. In Ukkel in Brussel is een familiedrama vermeden. Het gebeurde zaterdag. 3 kinderen werden teruggevonden in hun appartement met snijwonden. Het gaat om 2 jongens en een meisje tussen 3 en 9 jaar oud. Hun moeder is opgepakt en aangehouden, dat bevestigt het parket. De moeder verschijnt morgen voor de raadkamer. Als je zelf nood hebt aan een gesprek, kan je bellen naar het nummer 106 of chatten via teleonthaal.be. Opnieuw een incident in de gevangenis van Gent. Daar is een zorgmedewerkster gewond geraakt nadat een gedetineerde haar had geslagen. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Het is al het 3e incident op evenveel dagen tijd. Gisteren had een gevangene nog zijn celgenoot gegijzeld. Dinsdag was er een vechtpartij.

0: Volgens het gevangeniswezen komt het door de overbevolking en zorgt het warme weer voor heel wat spanningen. In het onderzoek naar de vechtpartij op de kustram in Den Haan heeft nu ook een vierde en laatste verdachte zich aangegeven. Het gaat om een man van 19 uit Brussel, dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Eerder werden ook al twee verdachten van 18 en 19 aangehouden. Ze verschijnen morgen voor de onderzoeksrechter. Bij de vechtpartij raakten 5 werknemers van de lijn en 2 politieagenten gewond. Het proces rond de overname van voetbalclub Anderlecht is opnieuw uitgesteld naar het najaar. Dat heeft de correctionele rechtbank in Brussel beslist. Aanleiding is een wrakingsverzoek van een van de advocaten. Hij vindt dat de rechter partijdig zou zijn. Het proces draait rond de aankoop van de club door Mark Koeken in 2017. Koeken betaalde daar 59 miljoen euro voor, maar hij vermoedt dat hij werd opgelicht. De Europese Commissie geeft de Chinese webwinkel Temu een boete van 200 miljoen euro, omdat Temu illegale producten verkoopt en dat is natuurlijk verboden in Europa. Het gaat bijvoorbeeld om opladers die niet veilig zijn of babyspeelgoed dat gevaarlijke chemische stoffen bevat of kleine onderdelen die gemakkelijk loskomen. Het is de hoogste boete die Europa ooit oplegde, omdat de digitale wet overtreden wordt. Het is zonnig en helder, er staat ook nauwelijks wind bij maximaal tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm, 's avonds kans op onweer bij zo'n 32 graden. Dit weekend neemt de kans op onweersbuien toe, zaterdag lokaal 30 graden nog mogelijk, vanaf zondag wordt het frisser.
1: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy Music.

Dit is dag 9 van de Album 500. Morgen is het de finale. En dan zenden we de hele dag vanaf 10 uur live uit. Vanuit de Music Mania 2 in Gent op de Kraanlei. Er is een terras en een bar daar. Kom zeker eens langs als je tijd hebt. Van 10 tot 7 zijn we daar. Prince staat met 1999 op 77. Hij zong er al over in 1982. En dit stond ook op dat album. Little Red Corvette.

dan bood je net na zijn purperen hoogheid een, op een andere hoogheid. Deus, met een tweede plaat, meteen ook een laatste met Stef Camille Carles. In a Bar Under the Sea uit 1996. En dat album belandt op 76 in deze mooie lijst. En je krijgt er nog altijd twee uit elke plaat die genoteerd staat in deze album 500. Little Arithmetics en Roses. Thank you, Deus.

0: Liquid met X. Andere hits die op In a Bar Under the Sea van Deus stonden waren ook nog Theme from Turnpike en Fell off the Floor Man. We gaan van 1996 naar 1997. Zometeen.
1: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
1: En met extra korting.
2: Let's go.
1: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè.
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
3: schat,
4: niet.
3: Blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Shh, geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
1: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Krevel.
6: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel, leef beter.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
8: Immos Koopman.
11: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Kipbuckets. 2 voor maar 8 euro. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
12: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Dit is de Willy Album 500, nummer 75.

My Hero, dat de zoon van Taylor Hawkins zo prachtig gedrumd heeft op dat eerbetoon aan zijn overleden vader. Uit The Color and the Shape van de Foo Fighters. En daar staan serieus wat hits op. Walking After You, Monkey Ranch en ook deze Everlong dat Dave Grohl schreef voor Louise Post van Veruca Salt. 75.

We gaan verder terug in de tijd met een album van David Bowie naar 1977. Het gaat om het middelste album van zijn Berlijnse trilogie dat hij samen maakte met muzikant Brian Eno en Tony Visconti. Heroes. Dit is het enige album dat volledig in die befaamde Hansa Ton Studios in West-Berlijn werd opgenomen. Vlak naast de Berlijnse muur. En dat kun je eraan horen. Op 74, David Bowie met Heroes.

caloriebom is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. En win je gewicht in vinyl nummer 74.

Beauty and the Beast uit Heroes van David Bowie belandt dit jaar op 74 in je album 500. En tuurlijk kom je de Red Hot Chili Peppers nog eens tegen. Ze mogen met Californication op 73. Het is wel de zwaarste daler in deze lijst. 56 banken achteruit. Met de terugkeer van gitarist John Frusciante en Rick Rubin. Die zat achter de knoppen. Scars.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar €1,54. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
7: Sorry, maar het is WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
9: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
10: De Willy Album 500. Roos van Akker, nummer 73.

0: Frusciante heeft voor Californication Dave Navarro vervangen, want die was uit de band gestapt. Hè. Frusciante zorgde ook, hij zorgde er ook voor dat de Peppers een wat andere muzikale weg insloegen. Hun muziek werd zo wat minder funky en vooral melodieuzer op deze plaat. Dan iets van een dikke 10 jaar later, uit 2010, High Violet van The National. Bloodbus Ohio staat daarop. En Anyone's Ghost ook op 72.
1: Stand up straight at the foot of your love. I lift my

Je luistert nog altijd naar de Album 500. Morgen is het de finale dag. Dan zenden we live uit vanuit de Music Mania 2 op de Kraanwei in Gent. Eerst nog een paar parels van platen te gaan. Zoals nu op 71, Back to Black van Amy Winehouse.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Samen knoeien tot het perfect is? Dat's
2: wow!
1: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
2: wow!
1: Van Vibra.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag. In Ukkel bij Brussel is een familiedrama nipt vermeden. De feiten gebeurden afgelopen zaterdag. 3 kinderen werden in levensgevaar teruggevonden in hun appartement met snijwonden. Dat bevestigt het parket, je hoort journaliste Nathalie Dijk.
6: 3 kinderen tussen 3 en 9 jaar oud. Ze zouden zwaar gewond zijn geweest. Het gaat om 2 jongetjes en een meisje. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zijn ze buiten levensgevaar. De moeder is opgepakt. Ze is ondertussen ook al voor de onderzoeksrechter verschenen.
5: Morgen verschijnt ze voor de Raadkamer. Als je na het horen van dit bericht nood hebt aan een gesprek, dan kan je bellen op teleonthaal op het nummer 106 of chatten via teleonthaal.be. Opnieuw een incident in de gevangenis van Gent. Daar is een zorgmedewerkster gewond geraakt nadat een gedetineerde haar had geslagen. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Het is al het 3e incident in evenveel dagen tijd. Gisteren had een gevangene nog zijn celgenoot gegijzeld en dinsdag was er ook al een vechtpartij. Volgens het gevangeniswezen komt het door de overbevolking en zorgt het warme weer voor heel wat spanningen. De Europese Commissie geeft de Chinese webwinkel Temu een boete van 200 miljoen euro omdat Temu illegale producten verkoopt en dat is verboden in Europa. Het gaat dan bijvoorbeeld om opladers die niet veilig zijn of babyspeelgoed dat gevaarlijke chemische stoffen bevat of kleine onderdelen die makkelijk loskomen. Het is de hoogste boete die Europa ooit oplegde omdat de digitale wet overtreden wordt. Veel zon en amper wind met maxima tot een graad of 30. Ook morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
0: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy.
3: Music matters.
0: De Willy Album 500. Roos van Akker.
7: En jij hebt er nog één te goed van Amy Winehouse op 71. Rehab.

0: Right Back to Black van Amy Winehouse. De dame die dit jaar 15 jaar overleden zal zijn. En ook nog eens tot de 27 Club behoort. Ja, en geloof het of niet, er zijn alweer 10 albums voorbijgekomen. Ik maak nog eens een mooie samenvatting voor je. In een sprintje.
1: De Willy Album 500. Overzicht.
0: Op 80, daar stond Air met Moon Safari. Black Sabbath en Paranoid mocht op nummer 79.

Jeff Buckley en zijn enige studioalbum belandt op 78 in je album 500, Grace. In 1977, daar kwam je Prince tegen met de 1999. Deze staat met een tweede plaat in A Bar Under the Sea op nummer 76. 75 was alweer voor Foo Fighters met The Color and the Shape. David Bowie en zijn Heroes uit 1977 mag plaats 74 inpalmen. Op 73

0: 70, daar mocht Amy Winehouse met haar Back to Black. En dan nog een cadeautje, zeg. Het is hier het een na het ander in de album 500. Een stinkvist krijg je. Ha, wat een prachtig geschenk. Een geschenk van Toe uit hun album Anima uit 1996 op nummer 70 in je album 500.
1: Dit is de Willy Album 500.

0: met Jimmy. Komt uit Enema, het album waar dit dus op stond. Het zit bij de laatste 100, hè? Zelfs op nummer 70. En Benny stuurt in de app veel te vroeg. Ja, vind ik ook. Maar het staat erin, hè? Voilà. En er komt nog wel wat voorbij van toe. Geen zorgen. Verder verklap ik niks. Je kunt trouwens ook nog altijd een gokje wagen om je gewicht in vinyl te winnen. Zodra je de caloriebom hoort voorbij komen. Nog tot 7 uur komt die elk uur voorbij. En zelfs morgen ook nog. Verder met het mooie nummer 69. En wie daar staat, dat hoor je zo meteen.
1: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Niet moeten besparen op uw barbecue, dat kan tellen.
3: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
2: En dan met een promo die kan tellen.
3: Tegen de honger die komt.
2: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
4: Oh, wauw. Oh.
5: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
4: Wow.
5: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
6: Yuzu.
5: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Braun en Philips Lumea tot 75 euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel naar Bol.
8: Knaldi.
9: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,25 euro.
10: Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
11: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
13: Dit is de Willy Alpen 500, nummer 69.

Maar zeg, net nog op 73 passeerde Californication van de Peppers. En hier komen ze al opnieuw piepen. Deze keer met Blood, Sugar, Sex and Magic. Perfect voor nummer 69, hè, je album 500. Je had niet beter kunnen stemmen. Dankjewel daarvoor. Dit is nog Breaking the Girl uit dat album.

dat nummer met die prachtige break. Breaking the Girl. En Red Hot, van de Red Hot Chili Peppers natuurlijk. Uit die fantastische plaat Blood Sugar Sex Magic op nummer 73. En Led Zeppelin, hun derde album, kwam al vroeger voorbij in deze lijst. Nu dus ook een vierde plaat uit 1971 met Stairway to Heaven erop. En je krijgt er dus weer gratis en voor niks nog één na dit grote meesterwerk van hem. We klimmen niet alleen in deze mooie albumlijst, maar ook Led Zeppelin doet daar graag aan mee.

0: way to heaven.
1: De caloriebom is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-DJ's wegen en win je gewicht in vinyl. Nummer 8.

0: je dag was al goed en nu nog veel meer. Dat hoop ik toch na deze rock and roll van Led Zeppelin uit hun vierde plaat op nummer 68. En in plaats hoger mag je wegdromen met Nico na dit.
1: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
2: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes, 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Nu BTW weg ermee bij X2O. Dat betekent, dag BTW, hallo Droombadkamer. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
4: Zeg dat, Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zalige verjaardagspeech.
5: Oh, merci. En wel, dan kunnen we eraan beginnen. Ik haal de sweet chili.
4: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
5: Hé, hey, hoe dat?
4: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue? Oh.
5: Ja! Lemmes.
4: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: De Vos Lemmes.
1: De Willy Album 500. Roos van Akker. Nummer 77.

Met die iconische hoes gemaakt door Andy Warhol. Iets met een banaan, hè? De mooiste banaan ooit eigenlijk. The Velvet Underground en Nico op 67. Het album komt ook uit 1967. En toen al durfde Lou Reed een song te schrijven over zijn drugsdealer. I'm waiting for the man. The Velvet

Velvet Underground met Nico en Lou Reed natuurlijk ook op 67 met hun Bananenhoes album. Und jetzt Britten met een Franse bandnaam, Depeche Mode natuurlijk. Met die plaat waar Personal Jesus op staat, dat Johnny Cash ooit nog gecoverd heeft. Violator uit 1990 en dit is Policy of Truth.

nog eentje voor Wim hier achter de knoppen komt staan. Enjoy the Silence. Een heel grote hit voor Dave Gahan en zijn vrienden, die dus ook op Violator stond. Hè. Mooie donderdagavond. Geniet nog van de voorlaatste dag van de album 500.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar €1,54. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
5: Ja, mocht dat niet misschien?
4: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
5: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
4: Oh.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
7: B-Bad.
6: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
8: Lotto is op zoek naar een maag.
9: Een maag?
8: Met een baksteen erin.
9: Ah, zo.
8: Om je droomwoning te bouwen.
9: Ik zie graag een strakke fermette.
8: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
9: Hoe dat?
10: C'est bon.
8: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
11: Willy.
12: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
11: Het nieuws van 4 uur.
13: Goedemiddag. Hoe armer de gemeente, hoe meer kans op hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit resultaten van een nieuwe studie. Tot 60% meer zelfs dan in rijkere gemeenten. Cardioloog Werner Butt ziet enkele oorzaken.
14: Wanneer mensen in een kwetsbare situatie leven, waardoor dat ze misschien minder geïnformeerd zijn, waardoor dat ze omwille van financiële redenen misschien minder toegang hebben tot gezondheidszorg, dat het misschien wel om die reden is dat zij aan een lagere preventie doen.
13: De Brusselse gemeente Sint-Joosten-Node komt onder dwangtoezicht. Dat heeft de Brusselse regering beslist omdat de gemeente haar financiën maar niet op orde krijgt. De schuldenberg loopt intussen op tot meer dan €30 miljoen. Sint-Joosten-Node is de kleinste en armste gemeente van Brussel. Naar het gravel van Roland Garros dan. Daar is onze landgenote Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde van het enkelspel. Ze verloor in twee sets van de Poolse kwalificatiespeelster Maja Chwalinska. Het werd 6-4 en 6-0. Later vandaag speelt Mertens nog de eerste ronde van het dubbelspel. Veel zon en amper wind met maxima tot een graad of 30. Ook morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
12: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy.
15: Music matters.
12: De Willy Album 500. Wim Oosterlink.
16: Nummer 65 heet Hot Fuzz. Hier zijn de Killers. Goedemiddag.
12: Music matters.
15: Music matters.
12: Willy. Nummer 65.

0: Smile Like You Mean It. Daarvoor Mr. Brightside natuurlijk van The Killers. 65 in de Willy Album 500. Hun album Hot Fuzz.
1: De Willy Album 500.
0: Voorlaatste dag van deze geweldige lijst. De Willy Album 500. Morgen hoor je de grote finale. De hele dag vanuit platenzaak Music Mania 2 aan de Kraanlei in Gent. Vandaag zometeen nog de officiële weging van Thomas en Sien. Ik heb eergisteren Roos gewogen. Gisteren, Annelies, vandaag moeten Thomas en Sien, ons ochtendteam, eraan geloven. Ik verklap pas morgen de uitslag uiteraard, want je kan nog altijd een inschatting maken voor win je gewicht in vinyl. Straks The Lion and the Cobra. And the Number of the Beast. Maar eerst Radiohead. 3 jaar na OK Computer bracht Radiohead een raar album uit. Compleet geschift album. Geen singles. Bijna geen promo. De titel van het album was Kid A. En het staat op 64 in de Willy Album 500. Dit is Radiohead met

0: 1964. In de Willy album 500 Kid A. Legendarische album van Radiohead uit het jaar 2000. Je hoorde Idiotech. And Everything in its Right Place. Het is 20 over 4. We gaan door naar nummer 63. Ja, ja, ja. De caloriebom gaat ook vandaag ontploffen, sowieso. En Thomas en Sien komen om zich te laten wegen. Maar dat is allemaal voor straks. Eerst 63. Het vierde album van Deep Purple. Dat heette Deep Purple in Rock. Ze bracht het uit in 1970. En je hoort na elkaar het eerste en het derde nummer van de plaat.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. De Willy Album 500. Wim Oosterlink. Nummer 63.

0: kwartier Deep Purple op je dak. Waaronder meer dan 10 minuten Child in Time, Deep Purple in Rock. Zo heet het album waar dit op staat. Je hoorde eerst Speed King en dan Child in Time natuurlijk.
1: De Willy Album 500.
0: Nummer 63 in deze lijst. Zometeen Blondie met een album uit 78. Eerst even over je gewicht in vinyl. Heb je al een beeld gemaakt van hoe dat eruit ziet? Jouw gewicht in vinylplaten?
2: Als je niets hebt, zou ik nu toch wel stilaan gaan doen.
0: Oké, je moet inschatten hoeveel Willy DJ's Thomas, Sien, Annelies, Roos en ik samen wegen. Straks doe ik de officiële weging van Thomas en Sien hier in de studio voor morgen, want ik verklap morgen pas de uitslag uiteraard. Je krijgt elk uur 3 minuten de tijd om je antwoord, je inschatting in te vullen in de Willy-app. Als je de caloriebom hoort ontploffen op de radio. En wie weet, win jij wel je gewicht in vinyl. Morgen tijdens de finale van deze Willy Album 500. We kunnen dit weggeven dankzij B-Charge. Met B-Charge codes krijg je toegang tot cadeaubonnen van heel wat favoriete merken. Je moet even checken op de website bcharge.be. Maar waar ik eigenlijk naartoe wil, is dit. De caloriebom naar de Willy-app. Succes!
1: De caloriebom is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-DJ's wegen en win je gewicht in vinyl. Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
3: Sorry, maar het is WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
7: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat blieft?
7: En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. We gaan dat...
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
9: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
10: Nu BTW weg ermee bij X2O. Dat betekent, dag BTW, hallo droombadkamer. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
1: Dit is de Willy Album 500. 62.

album waar deze nummers op staat heet Parallel Lines. Verscheen in 78 van Blondie en staat op 62 in Willy Album 500. Na elkaar Hanging on the Telephone en Heart of Glass van Blondie. Straks komt The Number of the Beast. Ik beloof het u dat... Ja, het zal net na 5 uur zijn. Ja, net na 5 uur wellicht. The Number of the Beast. En ik voel de stress door alle poriën, door alle gaten van de studio doordringen tot hier. De stress, want straks is er hier de officiële weging van Thomas en Sien. Op de Willy weegschaal voor de oplossing van win je gewicht in vinyl die ik morgen zal geven. Straks. Eerst een album dat heet The Lion and the Cobra. Legendarisch album van Sinead O'Connor uit 1987. Je hoort er twee na elkaar.

0: Wat een plaat. Wat een vrouw. Sinead O'Connor op 61 met de Lion en de Cobra. Je hoort de Mandinka en het waanzinnige Troy. Het is 5 voor 5. Langzaam omhoog in de Willy Album 500. We naderen de top 60. We duiken zo meteen in de nummer 60. Maar eerst nog even kijken wat we achter de rug hebben.
1: De Willy Album 500. Overzicht.

Stairway to Heaven van Led Zeppelin staat op het album Led Zeppelin 4 uit 1971. Staat op 68 in de Willy Album 500.

Eentje hoger 65, The Killers en Hot Fuzz. Ruwe diamant, een rare plaat. Kid A van Radiohead op 64. Eentje hoger op 63. Deep Purple in Rock. Plaat uit 1970 van Deep Purple.

0: Thomas en Sien in de studio voor de officiële weging op de weegschaal. Allebei, meteen na het nieuws van 5 uur.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Samen er iets moois van bakken? Dat's
3: wow!
2: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
3: wow!
2: van Vibra.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 5 uur.
6: Goedemiddag. De hervormingen rond de levensbeschouwelijke vakken die onderwijsminister Zuhal Demir wilde doorvoeren, komen er niet. Dat heeft ze gezegd in de wekelijkse commissie Onderwijs. Haar plannen kregen een negatief advies van de Raad van State.
7: De Raad van State zegt de organisatorische flexibiliteit die je wilt invoeren via het decreet, waar we hebben gezegd, ja, maar scholen gaan heel veel vrijheid krijgen, autonomie, hoe ze dat willen organiseren enzovoort. Zelfs dat gaat te ver. Je beperkt daarmee de autonomie van de erediensten en verwijst naar de grondwet enzovoort.
6: Demir stelde voor om de wekelijkse lessen levensbeschouwing te bundelen naar 1 volledige dag per maand en dan leerlingen van verschillende jaren samen te zetten. Maar daarvoor is een grondwetswijziging nodig. Normaal had die hervorming volgend schooljaar al moeten ingaan. De brand op Tomorrowland vorige zomer was wellicht het gevolg van een menselijke fout. Dat heeft een van de twee broers achter het festival gezegd in een Nederlandse podcast. Volgens hem lag het probleem bij een vlammenwerper die grote hoeveelheden ethanol lekte. Daardoor brandde uiteindelijk zo goed als het hele hoofdpodium af. Dit jaar neemt Tomorrowland extra maatregelen voor de brandveiligheid. Hoe armer de gemeente, hoe meer kans op hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit resultaten van een nieuwe studie. Tot 60% meer zelfs dan in rijkere gemeenten. Cardioloog Werner Butt ziet enkele oorzaken.
8: Wanneer mensen in een kwetsbare situatie leven, waardoor dat ze misschien minder geïnformeerd zijn, waardoor dat ze omwille van financiële redenen misschien minder toegang hebben tot gezondheidszorg, dat het misschien wel om die reden is dat zij aan een lagere preventie doen.
6: In het westen van Duitsland, op zo'n 2 uur van de Belgische grens, is een groep van 6 rhesusapen ontsnapt uit een opvangcentrum. Vermoedelijk maakten ze een gat in de muur, waardoor ze konden ontsnappen. De politie is niet actief naar hen op zoek, omdat ze niet gevaarlijk zouden zijn. Nochtans staat die aapsoort wel bekend als een agressieve soort. Naar het gravel van Roland Garros dan. Daar is onze landgenote Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde van het enkelspel. Ze verloor in 2 sets van de Poolse kwalificatiespeelster Maja Gwalinska. Het werd 6-4 en 6-0. Later vandaag speelt ze wel nog het dubbelspel. Bij de mannen is de nummer 1 van de wereld en topfavoriet Jannik Sinner onverwacht uitgeschakeld in de tweede ronde. De Italiaan leek op weg naar de overwinning, maar ging uiteindelijk in de 3e set onderuit tegen de Argentijn Cerundolo. Door de hitte kreeg hij krampen en moest hij ook even stoppen. Uiteindelijk maakte hij de set wel nog af, maar verloor. Het is nog warm en zonnig. Vannacht hier en daar een wolk en kouder dan 20 graden wordt het niet. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
1: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy.
9: Music matters.
1: De Willy Album 500. Wim Oosterlink.
0: Vandaag is 6-0, the number of the beast. Goedemiddag.

0: Mijn jeugdhelden. Stuurt Gilles uit Popperingen via de Unie-app. Iron Maiden. Op 60 in de Willy Album 500.
1: De Willy Album 500.
0: Je hoort in elkaar The Number of the Beast en Run to the Hills uit het album The Number of the Beast. En 1982, voorlaatste dag van deze Willy Album 500. Morgen de grote finale. We gaan morgen tot en met de nummer 1. Je hoort de finale van de lijst de hele dag vanuit platenzaak Music Mania 2 aan de Kraanlei in Gent. Met om 10 uur Annelies Orie, die gaat presenteren. Om 1 uur in de namiddag Roos van Akker. En ik mag vanaf 4 uur de eindsprint inzetten van deze Willy Album. Het wordt een prachtige en spannende dag. Mag Thomas zijn sokken aanhouden? Zweet weegt ook wat. Goeie vraag, Anja. Kijk, we gaan de officiële weging doen van Thomas en Sien. Zometeen voor de uitslag die ik pas morgen bekend maak. Goed. Eerst 59. The Boatman's Call van Nick Cave en de Bad Seeds.

0: Tijdens deze Willy Album 500 kan jij je gewicht in vinyl winnen. Daarvoor moet je raden hoeveel de Willy DJ's Thomas, Sien, Annelies, Roos en ik samenwegen. Je hebt nog tot vrijdag morgen elk uur de kans om een inschatting te maken. En morgen tijdens de finale hoor je dan hoeveel wij samenwegen. En de officiële weging die gebeurt hier bij mij vandaag. Thomas en Sien, dag Thomas en Sien.
1: Hallo Wim.
0: Goeie.
2: Dag Wim.
0: Ça va?
1: Ja, ja, zeker.
2: Met mij wel.
1: Ja, ja, dankjewel, ça va.
0: Ik voel toch enige...
1: Maar ja, ik voel me zo een soort van dier dat echt even zo de slagbank moet en eerst zien hoeveel gaat het beestjes opleveren.
0: Ik moet daar ook aan denken, bij koeien.
1: Ja, ja. Hè? Zo een keer een tik tegen de pillen om te zien van, ja, daar hangt wat aan.
0: Ja, zo dat, hè.
1: Ja, dat.
2: Maar hij doet nu stoer, maar echt waar, ik ken Thomas al heel goed ondertussen. Ja. Ik zag het onmiddellijk vanmorgen al van, hij is gestrest. Ah,
1: ja. Moet ik gebogen worden? Dat is allemaal niet simpel.
2: Zou ik die koffie nog drinken? Oh, zou ik zo'n koffie met crème halen? Ja, nee, vandaag toch niet.
0: Maar ben je nu net toch naar het toilet?
1: Ik denk dat ik er nog een kleine 100 gram pipi uitgevrongen heb. Dus
2: en,
1: zeker te zijn.
2: Thomas de Soete draagt nooit shorts. Wat draagt hij vandaag? Een short.
1: Het is ook
2: wel iets minder textiel.
1: Het heeft wel met 35 graden te maken, ja. Ook wel, maar voilà. Goed zo. Ja, los daarvan.
0: Goed zo. Zeg, Sien, ik heb ook gehoord dat jij, een paar jaar geleden was al in het filmpje, dat jij enorm aan het eten bent. Dus in de omgekeerde zin. Eigenlijk.
2: Ja, ik dacht ik kan eventueel helpen, maar ik weet dat op zich niks uitmaakt. Maar...
0: Kom jij ooit iets bij?
2: Jawel, ja, ja.
0: Ja, is dat zo?
2: Ja, nee, de laatste jaren ben ik redelijk steady. Maar ik heb wel een jojo verleden.
0: Ik
2: heb een jojo verleden.
0: Hoe leg je het? Ja.
2: Ik was heel jojo tussen mijn 18 en mijn 27, zoiets.
0: Oh.
2: Eigenlijk is na mijn zwangerschap, ik ben zo een van die vrouwen die dan heel veel is afgevallen.
0: Ah ja.
2: Ja.
1: Bij mij was ook na mijn zwangerschap, maar ik jammer daar gewoon zo niet over. Maar goed. Het is waar, goed. Maar je had het daarnet trouwens. Zien dat het echt net voor we hier binnen moesten komen over haar vetpercentage. Dat is ook echt hilarisch. Ik weet niet wat zoiets bestaat als velpercentage. Dan wint ze, denk ik. Maar,
2: je kan toch mager zijn en alsnog te veel vet hebben? Ik ben heel benieuwd. Dit is hier een heel fancy weegschaal. Ik ben heel benieuwd.
0: Ik weet dat niet. We gaan
1: Ik kan het allemaal niet weten, maar goed.
0: Kijk, we gaan de officiële weging doen. Eerst Sien, dan Thomas. Sien, we gaan beginnen met jou. Jij mag je schoenen uitdoen.
2: Ja.
0: We gaan nog niet zeggen wat de uitslag, hoeveel het is. Hè. We gaan het gewoon netjes noteren, want je kan dus nog tot morgen een inschatting maken van het totale gewicht. Dus daarom zeggen we nog niet wat de uitslag is.
1: Amai, dat is wel moeilijk om dat niet te zeggen. Ja. Maar we gaan dat doen.
2: Ik ga dus weg van de microfoon nu. Hè? Ja, oké. Okay. Ja.
0: Ja. Je mag op de weegschaal gaan staan, Sien. Oké, okay, ja. Je moet denken, eerst even stikken. Is het niet eerst even stikken? Ja. Nee, gewoon gaan staan. Gewoon gaan staan. Ja. En het is... Oh, oké. Okay. Zeg eens, wat denk je? Is het meer of minder dan je verwacht had?
2: Het is exact wat ik verwacht.
0: Ah, ja, oké, goed.
2: Ja.
0: Okay, dus we zeggen niet... Het is officieel genoteerd. Het gewicht van Sien Wijnands is officieel genoteerd voor de wedstrijd bij deze Thomas.
2: Het was een mooi getal, hè?
0: Ik vond het zelf ook een prachtig getal.
2: Ja,
0: gewoon als getal ook wel een prachtig getal.
1: Ja.
0: Oké, zometeen de weging van Thomas de Soete.
1: Dank.
3: Siska Siska is deze maand de belofte van Willy. Because now... Kijk Siska Siska live, vrijdag 29 mei, op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
4: Pa, check this. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
5: Meen je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
6: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
7: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Krevel.
9: Pas, shot en goal.
10: Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
8: Krevel, leef beter.
11: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Allee, verras mij eens.
11: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
13: Dat ga ik eens proberen.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Je kan je gewicht in vinyl... Wat is dat nu? Wat
1: ik kan mijn centuur ook uit in de restaurant. Zeker ook. 50 gram, denk ik.
0: Thomas heeft nu zijn centuur uit.
2: Ja, jij wou nog vertellen wat we aan het doen.
0: Je kan tijdens deze... Het is boeiend. Tijdens deze Willy album 500 kan je gewicht in vinyl winnen. Je moet raden hoeveel Willy DJ's Thomas, Sien, Annelies, Roos en ik samenwegen. We hebben net Sien officieel gewogen, nog niet verteld hoeveel het is. Want tot morgen kan je nog een inschatting maken. En morgen tijdens de finale hoor je dan de uitslag. Nu is het tijd voor de officiële weging van Thomas. De zoete, komt toch enige stress. Ja. Ik voel ook aan u.
2: Hij zal druppen.
0: Wacht.
2: Het zweet terug van zijn hoofd.
3: Wat, het zweet druppelt helemaal niet van mijn hoofd. Wacht.
0: Mag ik iets vragen? Ja. Heb je stress dat het te veel is?
3: Kijk eens even met de twee piepen dingen in je hoofd. Hè, dus de oogjes. Hè. Kijk je en dan zie je van, zou het te weinig kunnen zijn? Zou het dat zijn of eerder?
0: Ik ga vragen. Zit daar mee in?
3: Ja. Ik sta niet graag op een weegschaal. Nee. Omdat ik van kinds af aan al eens op een weegschaal werd gezet. En het was eigenlijk altijd om dezelfde reden. En niet van, jongen, je moet wat aansterken. Nee. Want nu ben je echt te mager. Nooit gehoord. In gans mijn bestaan, Wim. Nooit. Of van, ik mag eten wat ik wil. Ik kom nooit bij. Nooit uitgesproken met mijn mondje. Nooit. Dus vandaar.
0: Ja, okay.
2: Maar ik denk dat je echt overdrijft. Ik denk niet dat jij in het ogen van de mensen een dikke bent.
3: Nee, maar ook geen mager. Laten we het zo zeggen.
0: Nee, maar het heeft gelijk. Dat is wel waar. Dat is goed, het is genoeg.
3: Ja.
0: We zullen het gewoon doen dat je ervan af bent.
2: Oké. Okay. Doe een trouwring uit, hè.
1: Ja, maar die had ik al uit.
0: Pas op, dat gaat wel ergens slecht. Heb jij je schoenen nog aan?
1: Nee, die zijn
2: zeker niet.
1: Ik had mijn fluit afgeveegd, maar dat gaat niet. Want dat zou ook een pak schelen.
0: Oké, Thomas gaat nu op de weg. Ga maar op de weg.
1: Oké, mijn kop er voor je uit, maar dat is ook al erop, 200 gram.
0: En we gaan dus niet zeggen wat de uitslag is. Nee. We gaan gewoon het officieel noteren. Reactie?
1: Onvriendelijke weegschaal.
0: Geen sympathieke weegschaal. Sorry, maar ik snap niet goed waar hij je zorgen over maakt. Maar goed.
1: Enfin.
0: Ik mag niet.
3: Bij mij thuis was minder, ik zal het zo.
1: Geen probleem.
0: Het is officieel genoteerd. Het is officieel opgeschreven.
3: Ja.
0: Het gewicht van Sien en het gewicht van Thomas. Dank jullie wel. Tot morgen kan je nog een inschatting maken van het totale gewicht van de vijf Willy's. Je krijgt elke uur 3 minuten de tijd om dat te doen. De Willy heb je namelijk telkens als je de caloriebom hoort ontploffen op de radio. Morgen, tijdens de finale, zal ik mijzelf wegen. Dank jullie wel. Tot morgen nog.
3: Met plezier.
2: Kunnen we eigenlijk een broodje eten nu, hè?
4: De Willy. De Willy Album 500. Music Matters. Willy. Nummer 57.

0: Het debuutalbum van The Doors, The Doors van The Doors uit 1967. Met de Alabama Song en Light My Fire. Zometeen Automatic for the People. Iedereen is gewogen, behalve ik. Ik weeg mijzelf morgen in de finale van de Willy Album 500 in platenwinkel Music Mania 2 in Gent. Dat is dan het einde. Hè? Dan weeg ik mijzelf en dan weten we het totale, de totale hoeveelheid. Maak dan ook bekend. Dan weten we ook wie de winnaar is van Win Je Gewicht in Vinyl. Maar je kan nog altijd proberen om je antwoord in te vullen. Nog altijd een inschatting maken. 3 minuten de tijd als de caloriebom ontploft op de radio. Hoeveel wegen Willy DJ's Thomas, Sien, Annelies, Roos en ik samen? Ga naar de Willy-app als je de caloriebom hoort. En als je afvraagt, hoe klinkt die eigenlijk, die caloriebom? Ah wel, alzo, succes!
1: De caloriebom is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-dj's wegen en win je gewicht in vinyl.
2: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
3: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: De Willy Album 500. Wim Oosterlink. Nummer 56.

0: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
1: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verredelijk.
3: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
4: Daar straks al een melding gehad van HLN.
3: Amai, die zijn snel.

0: VS en Iran, dat melden Amerikaanse media. Het akkoord zou spreken van een bestand van 60 dagen, de heropening van de straat van Hormuz en nieuwe gesprekken over de afbouw van het nucleaire programma van Iran. Maar er is toch nog veel onduidelijkheid, ziet journalist Robin Ramakers.
1: Er zou inderdaad een onderhandeld akkoord zijn tussen de Amerikaanse en de Iraanse onderhandelaars, maar dat akkoord is nog niet getekend door de Amerikaanse president, nog niet goedgekeurd en ook niet door de Iraanse opperste geestelijke leider. Ja, dus dat maakt dat het eigenlijk nog steeds in de lucht hangt en we niet weten of er nu wel of niet echt een akkoord is.
0: En de Belgische mijnenjager Primula is in Zeebrugge vertrokken richting Middellandse Zee om daar deel te nemen aan NAVO-operaties. Vanuit de Middellandse Zee is de Primula ook sneller bij de straat van Hormuz als het daar nodig zou zijn. De hervormingen rond de levensbeschouwelijke vakken die Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir wilde doorvoeren, komen er niet. Dat heeft ze gezegd in de wekelijkse commissie Onderwijs. Haar plannen kregen een negatief advies.
2: De Raad van State zegt de organisatorische flexibiliteit die je wilt invoeren via het decreet, waar we hebben gezegd, ja, maar scholen gaan heel veel vrijheid krijgen, autonomie, hoe ze dat willen organiseren enzovoort. Zelfs dat gaat te ver. Je beperkt daarmee de autonomie van de erediensten en verwijst naar de grondwet enzovoort.
0: Demir stelde voor om de wekelijkse lessen levensbeschouwing te bundelen naar één volledige dag per maand en dan leerlingen van verschillende jaren samen te zetten. Maar daarvoor is een grondwetswijziging nodig. Normaal had die hervorming volgend schooljaar al moeten ingaan. De brand op Tomorrowland vorige zomer was wellicht het gevolg van een menselijke fout. Dat heeft een van de twee broers achter het festival gezegd in een Nederlandse podcast. Volgens hem lag het probleem bij een vlammenwerper die grote hoeveelheden ethanol lekte. Daardoor brandde uiteindelijk zo goed als het hele hoofdpodium af. Dit jaar neemt Tomorrowland extra maatregelen voor de brandveiligheid. Tennis dan. Op Roland Garros is de nummer 1 van de wereld en topfavoriet ook Jannik Sinner onverwacht uitgeschakeld in de tweede ronde. De Italiaan leek op weg naar de overwinning, maar ging uiteindelijk in de derde set onderuit tegen de Argentijn Cerúndolo. Door de hitte kreeg hij krampen en moest hij even stoppen. Uiteindelijk maakte hij de set wel nog af, maar hij verloor. En onze landgenoot Thomas Pieters is sterk gestart op een golftoernooi in Zuid-Korea. Hij staat daar voorlopig vierde. De tweede Belg daar, Thomas Détry, staat 45ste. De winnaar van het toernooi pakt een kleine 3,5 miljoen euro mee naar huis. Het is nog warm en zonnig vannacht, hier en daar een wolk en kouder dan 20 graden wordt het niet. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
3: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy. Music matters. De Willy Album 500. Wim Oosterlink.
4: Nummer 55. Exile on Main Street. Hier zijn de Rolling Stones.
3: Music matters. Music matters. Willy. Nummer 55.

0: De Rolling Stones, hun album Exile on Main Street uit 1972.
1: De Willy Album 500.
0: Staat op 55 in deze lijst. Rocks Off en Shine a Light hoor je twee nummers na elkaar uit die plaat. De komende minuten krijg je hier in de Willy Album 500 Arcade Fire te horen. En Rammstein. Er komt nog één keer een ontploffende caloriebom voorbij. En op 54 staat Born to Run. Hier is de Boss uit 75. Twee nummers uit elkaar. Na elkaar, sorry, uit het geweldige album Born to Run. Dit is de titeltrack.

0: Monument Born to Run uit 75 van Bruce Springsteen op 54. In deze Willy album 500. Je hoorde na elkaar Born to Run en Thunder Road natuurlijk. Straks nog één keer, laatste keer voor vandaag. De caloriebom die ontploft jouw kans om een inschatting te maken van hoeveel wij samen wegen, de vijf dag DJ's van Willy. Thomas, Sien, Annelies, Roos en ik. Morgen de uitslag. Morgen de finale dag. Nu eerst nummer 53 in de lijst. Duitsers. Een album dat Mutter heet. Mutha. Uit 2001 komt. En het is van Rammstein.
1: Samen er iets moois van bakken? Dat is van Vibra. Van klungelen met deeg tot...
2: Oma, dit is het lekkerste ooit.
1: Dat is toch echt wel... Wow. Ga voor een feestje dat eruit springt naar Vibra. Nu een springvorm voor maar €4,99. Dat is...
2: Wauw!
1: Van Vibra.
3: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
5: 3, 2, 1.
6: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
7: Sorteren kan je zo meteen.
8: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
9: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
8: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal. Krevel.
10: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
11: Krevel. Leef beter.
12: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
13: Check de promo.
12: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
14: Dit is de Willy Album 500.

0: Utah van Rammstein op 53.
1: De Willy Album 500.
0: Dat was Zonne en daarvoor links 2, 3, 4. Rammstein muziek uit 2001. Het is 1 over half 7. Nog één kans vandaag om te laten weten hoeveel jij denkt dat Thomas, Sien, Annelies, Roos en ik samenwegen. Morgen gaat de caloriebom nog een paar keer af. De laatste keer bij Roos tussen 3 en 4. En vanaf 4 uur hoor je dan de finale van deze lijst. En ga ik bekendmaken hoeveel wij samenwegen. Wat de weging de afgelopen dagen opgeleverd heeft. En ook ga ik mezelf wegen morgen. Want dat moet er ook gebeuren. Morgen live trouwens in de platenhandel Music Mania 2 aan de Kraanlei in Gent. Maar ik zei nog één kans vandaag, nog één keer, dat de caloriebom afgaat en jij naar de Willy-app kan gaan en inschatten hoeveel wij samen wegen. 3 minuten en die 3 minuten gaan nu in. Ik wens je veel succes.
1: De caloriebom is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-dj's wegen en win je gewicht in vinyl. De Willy Album 500. Nummer 52.

0: Ik heb de neiging om bij elke albumtitel ervoor te zeggen het legendarische.
1: Ja, sorry.
0: Het legendarische White Album van de Beatles. Op 52 in de Willie Album 500 met na elkaar While My Guitar Gently Weeps and Back in the USSR van de Beatles. Ik ga dus tot en met 51 draaien. Morgen vanaf 10 uur dan het vervolg. De volledige top 50 in de grote finale dag van deze Willie Album 500. We zitten aan nummer 51. Een album uit 2010 dat The Suburbs heet. Hier komt Arcade Fire.
2: Voilà, c'est. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman?
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja.
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
2: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
7: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
8: Want knock, knock.
7: Who's there?
8: Justin.
7: Justin who?
8: Just in time to start investing.
7: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
8: Just in time, Adam.
7: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
9: Vrouw Wies.
10: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
11: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht ze.
4: Rustig,
3: Rustig. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
11: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, zeker dat.
2: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
13: Torfs!
14: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: De Willy Album 500. Wim Oosterlink. Nummer 51.

0: Arcade Fire uit The Suburbs 2010 verschenen. Nummer 51, Ready to Start. Ja, kijk, morgen het vervolg, nummer 50. Nog even een overzicht.
1: De Willy Album 500. Overzicht.
0: Uit 1982, nummer 60 in de Willy Album 500. Iron Maiden and the Number of the Beast.
2: Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord.
0: The Boatman's Call van Nick Cave and the Bad Seeds was onze nummer 59.

50, de Sex Pistols. Met Never Mind the Bollocks. Here's the Sex Pistols. The Doors van The Doors, muziek uit 67, staat op 57 in de lijst. Everybody hurts. R.E.M. Sometimes. Nummer 56 in de Willy Album 500 is voor Automatic for the People. Rocks Off van de Stones staat op het album Exile on Main Street. Nummer 55 in de lijst. Born to Run op 54, Bruce Springsteen. De nummer 53 komt uit Duitsland, Rammstein, Mutter.

0: 1951, The Suburbs uit 2010 van Arcade Fire. Oké, morgen vanaf 10 uur de finale van deze Willy Album 500 met de volledige top 50 op de radio. Annelies begint eraan om 10 uur. Om 1 uur in de namiddag is Roos van Akker. En om 4 uur mag ik de eindsprint inzetten. We zitten de hele dag live in platenwinkel Music Mania 2 aan de Kraanlei in Gent, waar je welkom bent om te komen kijken. Weet je, ik ga je toch al even laten piepen in die top 50 en nu al verklappen welk album op 50 staat. Goed, dat is het album waar het volgende nummer op staat. Tot morgen voor de grote finale.
1: De Willy Album 500. Wim Oosterlink. Nummer 50.

0: Billy presents Bolero Great Gravel. Want gravel, dat is rock'n'roll op twee wielen.
1: It's gonna end up.
0: Stofhappen afzien.
1: On a dirty boulevard.

0: samen knoeien tot het perfect is? Dat is
1: wow!
0: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
2: wow!
0: Van Vibra.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. Er zou een voorlopig akkoord zijn tussen de VS en Iran, dat melden Amerikaanse media. Het akkoord zou spreken van een bestand van 60 dagen, de heropening van de Straat van Hormuz en nieuwe gesprekken over de afbouw van het nucleaire programma van Iran. Maar er is toch nog veel onduidelijkheid, ziet oorlogsjournalist Robin Ramakers.
5: Er zou inderdaad een onderhandeld akkoord zijn tussen de Amerikaanse en de Iraanse onderhandelaars, maar dat akkoord is nog niet getekend door de Amerikaanse president, nog niet goedgekeurd en ook niet door de Iraanse opperste geestelijke leider. Ja, dus dat maakt dat het eigenlijk nog steeds in de lucht hangt en we niet weten of er nu wel of niet echt een akkoord is.
4: Intussen is de Belgische mijnenjager Primula in Zeebrugge vertrokken richting Middellandse Zee om daar deel te nemen aan NAVO-operaties. Vanuit de Middellandse Zee is de Primula ook sneller bij de Straat van Hormuz als het daar nodig zou zijn. In Iran zijn sinds het begin van de oorlog al meer dan 6000 mensen opgepakt. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De Iraanse autoriteiten viseren iedereen die kritiek uit op het regime, onder meer demonstranten, advocaten en journalisten. Het internet was er ook bijna 3 maanden geblokkeerd. Sinds woensdag kunnen de Iraniërs weer gedeeltelijk op het internet. Koers, de Fransman Paul Magnier heeft de 18e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Het was Jasper Stuyven die de sprint voor hem aantrok. Het is voor Magnier als een derde zege deze Giro. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider in het klassement. Neymar zal waarschijnlijk niet meespelen tijdens de openingswedstrijd van Brazilië op het WK voetbal. Hij heeft een kuitblessure en moet het 2 tot 3 weken rustig aandoen. En dan komt die eerste wedstrijd tegen Marokko op 14 juni gevaarlijk dichtbij. Een domper voor Brazilië dat aast op een nieuwe WK-overwinning. Dat is al bijna 25 jaar geleden. Onze landgenoot Thomas Pieters is sterk gestart op een golftoernooi in Zuid-Korea. Hij staat daar voorlopig 4e. De tweede Belg daar, Thomas Detrie, staat 45e. De winnaar van het toernooi pakt een kleine 3,5 miljoen euro mee naar huis. De warmte blijft nog hangen vanavond en vannacht wordt het niet kouder dan 20 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond is er kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
3: Vivi, music matters. Staalhart, Jasper de Petter.
6: Het zijn warme dagen, maar ik heb nog heetere riffs mee om jouw richting uit te zwieren. Knallenbakkies.
3: Music matters. Music matters. Willy.
6: En hoe starten we beter dan met de wilde brassen van Motley Crue?

0: ze niet meemaken. Maar Tommy Lee, die komt wel met nieuw solomateriaal.
1: Willy.
0: Iets gesofisticeerder nu. Gojira met het machtige Gift of Guilt. Hete riffs, verzekerd.

Het machtige Gojira met Gift of Guilt. De band is deze dagen druk aan het toeren in het voorprogramma van Metallica. En ik heb zo'n lichtbruin vermoeden dat James, Lars en compagnie stevig hun tenen mogen uitkuisen om boven de Franse platwals te geraken. Gelukkig hebben de mannen van Metallica wel een stevige schuif vol met klassiekers liggen. Over klassiekers gesproken, op het Alcatraz Festival is het zaterdag in augustus Classic Hardcore Heaven. Daar heb je Terror, Biohazard en Hatebreed. Die staan broederlijk naast elkaar, zoals dat echte hardcore bands betaamt natuurlijk. En dat wordt zweten daar in Kortrijk. Hier kan je alvast opwarmen, als dat nog zou nodig moeten zijn vandaag, met Hatebreed, met Perseverance.

Ja, mannetjes toch. Hoe vet is dat? Havoc met Fifth Generation Warfare. En het is hun eerste nieuwe muziek in ongeveer 6 jaar. Voor de moderne thrashers klinkt dat best wel fris. Heel fris zelf, als je het mij vraagt. Je kan de vinnige riffers gaan kijken in de botaniek, want daar staan ze in september op de planken. Ze nemen Xonor mee, wat een hele coole crossover band is. Iets wat niet op mijn bingo-kaart voor 2026 stond, is dat Crowbar lelijk viraal zou gaan op TikTok. Kijk, leven het internet, maar Kirk en zijn kompanen zijn plots zeer hip bij de jeugd. Hier is Crowbar. Met het machtige

0: extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

Pair met Lacerate uit hun net verschenen EP Anhedonia. Ze komen de boel slopen in Mechelen in de Concertzaak en dat doen ze op 12 juni. Ze nemen daarvoor Kim Tank mee, dat is een fantastisch coole instrumentale prog-metal band. Doe alvast uw helm aan, want als je Bear maar een beetje kent, dan weet je dat het een enorm wilde rit wordt, waar al eens wat gesloopt kan worden. En van Bear gaan we naar Beartooth. Die zijn opvallend veel in de media komen de laatste dagen met het nieuws dat frontman Caleb Shomo uit de kast is gekomen. Daar is enorm veel over gezucht en geblazen. Maar dat is eigenlijk niet echt nodig. Live your truth, Caleb. Leef de liefde. Hier is Beartooth met Pure Ecstasy. Stampen en gaan.

Mudvayne met de klassieker Dick. Mudvayne-zanger Chad Gray die gaat solo de baan op. Hij speelt ook materiaal van Hell Yeah. Je weet wel, die band die hij samen had met drummer Vinnie Paul van Pantera. En dat materiaal spelen, dat doet hem nog steeds een beetje pijn, zegt hij. Wat ook wel al eens pijn kan doen, is het sonische pak slaag dat de Black Dahlia Murder voor ons klaar liggen heeft. Hier zijn ze met Everything Went Wrong.

0: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Hello. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Vakantiegelddeals bij Corendo. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendo.
5: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
6: Ja, mocht dat niet misschien?
5: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
6: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
5: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad inzamelpunt.
7: B-Bad.
5: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.

Willy. De pot van Tool. Maynard James Keenan heeft zowel met Pussifer als met Perfect Circle een Belgische show staan. Ik zou zeggen, derde keer is scheepsrecht. Ik wacht op Tool. Dat zou heel cool zijn, Maynard. Dan hebben ze alle drie de heilige drievuldigheid, alsjeblieft. En voor het Noorse hammock, dan gaat het hard. Ze zijn net getekend bij het legendarische Sergeant House. Super toonaangevend, dus je weet dat er een mooie toekomst wacht. Volledig terecht natuurlijk, want die tweede plaat die belooft wel echt te gaan knallen. Hier is Hammock met Tap Water.

Ignite met Poverty For All van die fantastische plaat Our Darkest Days. Je kan ze gaan zien op Gera On Air deze zomer. En het was te verwachten, maar Sharon Osbourne die heeft toch een manier gevonden hoe ze Ozzy nog op het podium krijgt. Ze is namelijk met enkele AI-bedrijven aan de slag gegaan om een soort Ozzy-avatar te ontwikkelen. Ze kan nog een extra zakcentje verdienen, dat moet ze toch gedacht hebben. Ik vind het in alle eerlijkheid een klein beetje triestig. Laat de man rusten. Hij heeft genoeg voor je gewerkt, Sharon. Hier is Ozzy met het onverwoestbare Mr. Crowley. Ik zie jullie graag straks terug.

0: promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalprijs van maar €6,25.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 8 uur.
4: Goedenavond. Er is een sociaal akkoord bij Bpost. Dat hebben de vakbonden en de directie onderhandeld. Maar het belangrijkste twistpunt is daarmee nog niet van de baan. Dat zegt Luc tegen het hoofd van de Liberale Vakbond.
5: We hebben een akkoord inderdaad over de CAO. En wat houdt dat in? De mensen de kans geven op een niet-recurrente bonus plus de verhoging van de maaltijdcheck. Maar dat betekent niet dat wij akkoord zijn met het transformatieplan. Het transformatieplan waar dan de uur met 2 uur zal opschuiven. We zijn daar absoluut niet mee akkoord en daarvoor zullen we nog verder op tafel zetten met het bedrijf.
4: De postbodes hebben

CEO van Club Brugge. De warmte blijft nog hangen vanavond en vannacht wordt het niet kouder dan 20 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.

Judas Priest met Turbo Lover. En hoogstwaarschijnlijk is deze Turbo de plaat dan de meest controversiële Judas Priest plaat ooit gemaakt. Het heeft de fanbase toch wel stevig verdeeld, maar ik moet

eerlijk zijn. Ik heb een boon voor de disco metal van Rob Halford en The Boys. Het kan natuurlijk ook een stuk vuiler, zoals deze Zeke met Two Lane Blacktop.

single van het Mechelse Hippotractor. Ze trekken later dit jaar de baan op met Hit Noise en ze brengen die derde plaat live over heel Europa. Belgische hustlers, daar houden we van. Hippotractor met het spiksplinternieuwe A Different Now. En Forbidden, die hebben op hun beurt hun Europese tour afgezegd om verder te werken aan een nieuwe plaat. Kijk, huiswerk maken, dat is ook belangrijk. Hier zijn ze met oude kraker Chalice of Blood.

the moment. De noise knutselaars uit Gent, die doen lelijk hun eigen goesting. En dat is op zich iets waar je al bakken respect voor zou moeten hebben. Holes, dat is een beetje precies van alle markten thuis en toch compleet origineel. Heel, heel vet. Gisteren dan liet Parkway Drive ons weten dat ze begonnen zijn met het inblikken van een nieuwe plaat. Schrijf ze dus alvast in potlood op voor het festivalseizoen van volgend jaar. Maar hier zijn ze met een oude stamper, namelijk Bottomfeeder. En je moet eens letten op de gitaarriff. Ongeveer rond seconde 30, dan zit er een riffje en dat ruikt super hard naar Smooth Criminal. Je weet wel, die song van Michael Jackson. Het refreintje doet me dan eerder denken aan Slipknot met Wait and Bleed. Laat mij gerust weten in de app of dat jij dat ook hoort. Of hier is Parkway Drive, Bottomfeeder.

Retaliator van de stoere mannen van Eternal Champion. Avenged Sevenfold, die hebben laten weten dat ze de rechten van hun volledige catalogus aan muziek hebben teruggekocht van hun label. De laatste tijd zien we dat vooral in de omgekeerde richting, met grote bands, ik noem nu maar Slipknot bijvoorbeeld, die hun catalogus helemaal verkopen aan de labels. Maar die jongens van Avenged Sevenfold, dat zijn slimme mannen en die maken de omgekeerde beweging. Hier zijn ze met Paradigm, van een enorm ondergewaardeerde plaat, namelijk The Stage, hun voorlaatste. En daar tonen ze dat ze toch wel echte prog-metalers zijn. Avenged Sevenfold.

Avenged Sevenfold met Paradigm. En nu gloednieuwe muziek, een dagje oud, Flotsam en Jetsam, je weet wel, de band waar Jason Newsted ooit mooie weer in maakte, met het spiksplinternieuwe Rats in the Temple. En jongens, het klinkt furieus. Voor een trashband die al meer dan 30 jaar op de teller heeft, misschien zelfs 35, klinkt dit belachelijk viriel. Flotsam en Jetsam. Een beetje dramatische intro. Maar het vuur is nog steeds aan de lont.

Flotsam en Jetsam. Rats in the Temple. En het is toch wel cool om te zien hoe al die trashbands van de jaren 80 uiteindelijk nog altijd zoveel goede platen maken. Ik denk dan aan de plaat van Creator, die echt heel straf is. Anthrax, een nieuwe single, die ook echt wel hard blaast. En nu hebben we dus ook Flotsam en Jetsam. Het is ook geen geheim dat Mechelen een van de belangrijkste smeltkroezen is voor Belgisch eremetaal. We hadden daar straks al Hypotractor en Bear aan. Ook Mechelse band. En die tonen hoe heftig de riffs uit de stad van de manenblussers wel kunnen klinken. Maar deze zaterdag kan je in de club in Mechelen naar Pissfest. En dat is niet het wereldkampioenschap wateren, maar een Stoner Doom minifestival georganiseerd door de band Witch Piss. Samen met Aufhebung en Your Highness presenteert Witchpiss daar The Devil Doesn't Burn, hun nieuwe plaat. En hier zijn ze met de titeltrack van die plaat. Aufhebung krijg je er gratis achteraan met 6502 of 5602. Heel, heel cool. Het doet me wat denken aan Amaramis Russian Circles of zo. Heel, heel vette band. Eerst Witchpiss, dan Aufhebung. Stampen, jongens. Ga maar al op die gaspedaal staan. Ik ben er klaar voor.

Aufhebung. Deze zaterdag in de club in Mechelen. Samen met Your Highness en het machtige Witchbiz. Het zit er alweer op voor vandaag. 2 uur vurig vlammen, dat is snel gedaan. En zeker als het zo'n warme dagen zijn. Maar, ik breng nog wat verkoeling op het einde. Ik heb de ijzig koude riffs van Emperor mee om af te sluiten. Het gaat jullie goed en tot volgende week, bakkies. Let's go, I am the Black Wizard.

0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. 8 op de 10 jongeren wil de nieuwe TikTok-shop liever niet gebruiken. Dat blijkt uit een bevraging van de Artevelde Hogeschool. Met die TikTok-shop kan je rechtstreeks producten kopen van influencers zonder dat je de app moet verlaten. Je hoort onderzoekster Marijke de Veijerman.
2: Voornamelijk zijn er bezorgdheden rond privacy bijvoorbeeld. Of bijvoorbeeld de kwaliteit van de producten die erop verkrijgbaar zullen zijn. Of ze zullen voldoen aan de Europese standaarden bijvoorbeeld. En natuurlijk wetende dat het een Chinees platform is, dan ook alle heisa dat er is van Chinese webshops vandaag.
1: Ook Testaankoop liet al weten dat het geen fan is, omdat niet alle jongeren voldoende geldbesef hebben. Morgen namiddag houden de bus- en tramchauffeurs van de lijn een minuut stilte. Ze doen dat voor de slachtoffers van het dodelijke ongeval met een trein en een schoolbusje in Buggehout begin deze week. Een van de doden was een chauffeur die in onderaanneming reed voor de lijn. Om 4 uur zal iedereen het onderweg een minuut stil maken. Onze landgenote Magali Kempes staat in de tweede ronde van het dubbelspel op Roland Garros. Samen met haar Sloveense partner klopte ze een Amerikaans-Hongaars duo in 3 sets. Het werd 3-6, 6-1 en 6-2. Later komt ook Hanne van de Winkel nog in actie. Het blijft nog heel de avond en nacht aangenaam warm. De temperatuur zakt niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond is er wel kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
0: Music Matters.

wake up and face the consequences. What do you

0: is deze maand de belofte van Willy. Because no one else come here. Ontdek Siska Siska live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Het is gebeurd. Kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma op zak. Ze behaalde haar master in openbaar beleid aan de prestigieuze Harvard University in Boston in de VS. Koning Philip en koningin Mathilde zaten te glunderen in het publiek. Wat ze hierna gaat doen is nog niet duidelijk. Ze is 24. Er is een sociaal akkoord bij Bpost. Dat hebben de vakbonden en de directie onderhandeld. Maar het belangrijkste twistpunt is daarmee nog niet van de baan, zegt Luc Tegenhoff van de Liberale Vakbond.

0: vereniging van de Artevelde Hogeschool. Met die TikTok-shop kan je rechtstreeks producten kopen van influencers zonder dat je de app moet verlaten. Je hoort onderzoekster Marijke de Veijerman.
1: Voornamelijk zijn er bezorgdheden rond privacy bijvoorbeeld, of bijvoorbeeld de kwaliteit van de producten die erop verkrijgbaar zullen zijn. Of ze zullen voldoen aan de Europese standaarden bijvoorbeeld. En natuurlijk wetende dat het een Chinees platform is en ook alle heisa dat er is rond Chinese webshops vandaag.
0: Ook Testaankoop liet al weten dat het geen fan is, omdat niet alle jongeren voldoende geldbesef hebben. Elise Mertens gaat naar de tweede ronde in het dubbelspel op het tennistoernooi van Roland Garros. Samen met haar Chinese partner klopte ze een Braziliaans-Amerikaans duo. Ze hadden daarvoor 3 sets nodig. Het werd 6-2, 4-6 en 7-6. Een opsteker voor Mertens, want eerder vandaag werd ze naar huis gespeeld in de tweede ronde in het enkelspel. Ook Magali Kempe gaat naar de tweede ronde in het dubbelspel. Later vanavond komt ook Hanne van de Winkel nog in actie in een dubbel. Neymar zal waarschijnlijk niet meespelen tijdens de openingswedstrijd van Brazilië op het WK voetbal. Hij heeft een kuitblessure en moet het 2 tot 3 weken rustig aandoen. En dan komt die eerste wedstrijd tegen Marokko op 14 juni gevaarlijk dichtbij. Een domper voor Brazilië dat aast op een nieuwe WK-overwinning. Dat is toch al bijna 25 jaar geleden. Het blijft nog heel de avond en nacht aangenaam warm. De temperatuur zakt niet onder de 15 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond is er kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweerbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser. Music matters.

Ah!

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, het is gebeurd.
3: Elisabeth de Saxe-Coburg.
2: Prinses Elisabeth heeft haar diploma op zak. Ze behaalde haar master in openbaar beleid aan de prestigieuze Harvard University in Boston in de VS. Koning Philip en koningin Mathilde zaten te glunderen in het publiek.

0: Het is niet omdat ze nu afgestudeerd is dat ze meteen haar officiële taken gaat opnemen. Want ja, vanaf het moment dat ze dat doet, is er voor haar ook geen weg meer terug.
1: Elisabeth is 24. De lijn zet tijdelijk 86 elektrische bussen aan de kant. Door technische problemen kunnen die bussen zomaar ineens stilvallen. Voor de reizigers zal de impact beperkt zijn, hoort Annelies Meinaerts van de lijn.
2: Dit zijn allemaal geleden bussen, dus harmonica-bussen. Waar er vandaag zo'n bus rijdt, gaan we die mogelijk moeten vervangen door een standaardbus. Dus het gaat een kleinere bus zijn. Anderzijds kan het in sommige gevallen ook zo zijn dat we voor een bepaalde rit geen bus ter beschikking gaan hebben en dat we die rit niet kunnen rijden op dat moment.
1: Je checkt best altijd de routeplanner van de lijn voor je vertrekt. We krijgen een warme nacht met hier en daar een wolkje en minima rond 15 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser. Music Matters.

0: deze maand de belofte van Willy. Because no one else come here. Ontdek Siska Siska live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Als je met dit mooie weer in open water wil gaan zwemmen, dan pas je toch maar beter op. Dat waarschuwt de Vlaamse Zwemfederatie. Want veel zwemmers mispakken zich aan de temperatuur, de stroming en de diepte van het water. Daarom geeft de Zwemfederatie tips.
3: Bijvoorbeeld nooit te plots in het water gaan. Zeker als je lang op het droge bent geweest, kan het verschil tussen lichaamstemperatuur en de watertemperatuur echt voor een gevaarlijke koude shock zorgen. Nooit alleen gaan zwemmen. Doe het ook alleen in zones waar het toegestaan is. Maar bijvoorbeeld ook draag een gekleurde badmuts als je in een afgelegen zone zwemt, zodat je zichtbaar bent.
2: En overschatten ook niet hoe goed je kan zwemmen. De lijn zet tijdelijk 86 elektrische bussen aan de kant. Door technische problemen kunnen die bussen zomaar ineens stilvallen. Voor de reizigers zal er hier en daar hinder zijn. Je hoort Annelies Meijnaerts van de lijn.
4: Het gaat om 86 bussen die verspreid zijn over heel Vlaanderen. Dit zijn allemaal geleden bussen, dus harmonica-bussen. Waar er vandaag zo'n bus rijdt, gaan we die mogelijk moeten vervangen door een standaardbus. Dus het gaat een kleinere bus zijn. Anderzijds kan het in sommige gevallen ook zo zijn dat we voor een bepaalde rit geen bus ter beschikking gaan hebben en dat we die rit niet kunnen rijden op dat moment.
2: Je checkt best altijd de routeplanner van de lijn voor je vertrekt. En een stunt voor onze landgenoot Rafael Collignon op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij staat in de derde ronde nadat hij de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld, klopte. Hij had er 3 sets voor nodig. Het werd 2 keer 6-4 en 7-5. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Italiaan Arnaldi of de Griek Tsitsipas. In het dubbelspel gaat ook Elise Mertens naar de tweede ronde. We krijgen een warme nacht met hier en daar een wolkje en minima rond 15 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
1: Music matters.